0: liggen.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
4: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
5: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
3: De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, door 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: al wakker, Hubert Mol.

0: werd hier even een klein probleempje besproken van Michael Jackson. Billie Jean was een stalkster, zou zelfs een verwachting zijn van hem. Hij wist van niks, had er alleen maar problemen mee, maar het leverde wel een hele goede plaat op. Billie Jean, Michael Jackson, om mee te openen.
1: Nu al wakker, Omroep Brabant.
0: En van harte welkom, goeiemorgen zeg. Het is zaterdag van een nieuwe maand, 1 augustus. Hij is dan met vakantie Maarten Kortleven, dus de komende uren, en ik hoop dat je het met plezier zult gaan beleven, nog even Hubert mee.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Hubert Mol.
0: En de muziek van James Morrison.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste beentjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: De Bauza en Love Myself uit Duitsland.
1: Ik moet nog zo...
2: Veel doen vandaag, plaat.
0: Want het is zaterdag vandaag en op zaterdag moet er toch van alles gebeuren. En misschien dat je op vakantie bent, dat kan omdat je op een mooie plek bent gepositioneerd. Maar het is nog even naar de bakker, het is broodjes halen wellicht. Het is andere dingen doen als je thuis bent, is misschien de auto wassen. Even de tuinset gereed brengen. Maar bedenk het maar, er is altijd op zaterdag iets te doen. En daar hoort fijne muziek bij. Ik dacht nog beurend leuk plaatje te hebben gevonden van The Three Degrees. Given in, given up.
1: Ik moet nog zo...
2: Veel doen vandaag, plaat.

deze prachtige zaterdag 1 augustus 2026 de Ik heb nog zoveel te doen plaat. Ik had ook andere platen kunnen pakken, maar het gaat om het idee dat je even uit de veren moet. Het is vroeg, dat weet ik wel, maar dat je wat moet gaan doen. Misschien moet er nog wel een klusje geklaard worden in de tuin. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Doe ermee wat je wil en geniet van de muziek.

Het was Michael McDonald, heeft zich bemoeid met heel veel artiesten. Is misschien wel groot geworden dankzij dat hitje van de Doobie Brothers, What a Fool Believes. En ook zelf deed hij wat mooie dingen samen met zijn vriendje Kenny Loggins, I Keep Forgetting.

Ik kan ze niet toepasselijker bedenken. Out of My Bed, het was van Jacqueline de Govaert en consorten de band Cresup. Goedemorgen, toch nog even zeggen dat je ook dit weekend weer luistert naar Hubert Mol, dat Maarten Kortleven met vakantie is en dat hij in volle teugen geniet van fjorden. Omroep Brabant. Lenny Kravitz. Het Eindhoven vertelt het zo. Tijdstip is min of meer toch wel vastgelegd. Dat is 9 uur deze morgen en dan begint het weekend met Christian Westerveld.

Het verhaal gaat dat ooit eens Nile Rodgers zich heeft bezighouden met deze van Madonna, Like a Virgin. Catch and Release is een leuke mix geworden van Matt Simons.

0: Het vreemde wil, als hij zelf platen uitbrengt, dus zonder een of ander biertje of dreuntje eronder, zijn ze minder succesvol. Laat hij ze een beetje verdansen, zoals deze, Catch and Release, dan wordt het ineens een hitje voor Matt Simons.
1: Omroep Brabant trekt de provincie in met
2: Het Brabants Buske.
1: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
2: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
1: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
2: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:45.
1: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
2: Het gevoel van hier.

Oh, what a lonely boy. Maar wel door heel veel mensen geadoreerd, deze Andrew Gold. In zijn leven was het allemaal een beetje lastig toen hij een zusje kreeg. Dit was The Lonely Boy, wat een hitje was in 1977. Ik weet niet of je veel kunt met deze informatie, maar soms is het leuk om te weten hoe oud iets is. Ik bedoel, je vraagt soms ook aan mensen, hoe oud ben jij? Dus waarom zou je niet willen weten hoe oud zo'n liedje is? Nu al wakker, hier bij Omroep Brabant, met Sjous, Love Me Tonight. Of Love Tonight eigenlijk. Bekend geworden dankzij TikTok. Zoals zoveel platen die daar een hit zijn geworden.

Love Me Tonight. Van Sjaus. Ja, ze tetteren er even door. En daarvoor hoorde je ook nog Andrew Gold en Shabuzi, want er kwam nog een berichtje binnen. Hoe staat het ervoor met het weer vandaag? Nou, er is mij verteld dat het een graad of 25 gaat worden met veel zonneschijn. Dat is de eerste prognose. Of het ook daadwerkelijk zo gaat uitpakken. Ja, daarvoor zou ik straks even luisteren naar Christian Westerveld, want die heeft dan meteen weer contact met Weerplaza. En die weten exact te vertellen hoe het ervoor staat. Lenny van de Buggles met Trevor Horn. En dat was weer een hele goede producer van ABC, van Frankie Goes to Hollywood en veel meer.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: al wakker, Hubert Mol.

0: Viva la Vida was dit van Coldplay. Goedemorgen.
1: Nu al wakker? Omroep Brabant.
0: Ja, ben je al een beetje wakker? En ben je al een beetje op temperatuur? Heb je de dag al aanschouwd? Heb je al bekeken wat de plannen zijn vandaag? Het is zaterdag. Wat ga je doen vandaag? Heb je leuke ideeën of ben je een beetje rond het huis bezig? Ga je lekker in het badje zitten? Ben je met andere dingen bezig? Heb je een barbecue vanavond? Moet je de boodschappen doen? Het is lekker ontspannen wakker worden met dit programma Nu al wakker. En vertellende dat hier geen Maarten Kortlever is. Nee, ik ben er.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Hubert Mol.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: Ik denk altijd dat je dag gemaakt kan worden door gewoon één liedje. Heb jij dat ook? Eén liedje gewoon op de radio en je denkt, mijn dag kan niet meer kapot.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1 bij Omroep Brabant.

Het waren de crash test dummies. Dat zijn van die poppen, weet je wel, die in een auto zitten om de auto te laten crashen, zodat je kijkt wat de beleving zal zijn en hoe de impact is op de mens. Maar dan op de poppen, om een beetje dat te kunnen testen. Je gaat geen echte mensen gebruiken. Dat zijn die crash test dummies. Keer vier dus. En als je heel goed luistert naar het liedje, zijn het allemaal verschillende refreintjes, gewoon bij elkaar geplakt en tot één liedje gesmeed. Zo kan het dus ook gaan. Peter Gabriel, samen met Kate Bush, die van Wuthering Heights. En ontdekt dat David Gilmour van de Pink Floyd. Samen maakten ze een liedje. Misschien dat ze even in een klein carrière-dipje zaten in 86. Hier is nog een keer Don't Give Up.

moet doorgaan, voorwaarts, don't give up. En daar komt een beetje het idee vandaan om dit liedje zo te maken en om die tekst te gebruiken. One Republic, All the Night Moves.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Lekker is dat, die oude Motown-sound. Het verhaal gaat dat de liedjes van Motown werden afgemixt zodanig dat ze heel goed klonken op de middengolf. Ja, de middengolf wordt niet meer gebruikt. Hè. Er zitten misschien nog een paar radiozenders zitten daar, maar dat is het dan. Maar dan klonk het daar heel goed. En daarom klinkt het allemaal een beetje benepen. En nu, anno 2026, lekker luisterend naar DB Plus of FM, klinkt het lekker rauw, schuurt het een beetje. De Supremes met Come See About Me. Het is een mooie zaterdag. In alle opzichten, het is maar net hoe je er naar kijkt. Juan Luis Guerra. Mutilado de esperanza y de razón. Burbujas de amor.

Het is zo mooi om het al te kunnen uitspreken. Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Goedemorgen, van harte welkom. Je luistert nu al naar Omroep Brabant. Het heet nu al wakker. Het is het voorprogramma van Weekend, dat zo meteen begint om 9 uur.

Rhiannon, Fleetwood Mac. Zijn de ogen dan geopend? Zijn de oren al wagenwijd gestrekt? Of ligt er nog één op het kussen? Maar kun je al wat vrolijkheid verdragen? Nou, let op.

Een liedje toch met een Brabants karakter. Het werd geschreven door de uit Os afkomstige Jeffrey Heze. Cheerio van Justin de Wild. Even meteen weer wat ontspanning.

Misschien dat je een klein tikje hoorde in de plaat. Dat komt omdat ik hem alleen maar op vinyl had als single. En ik heb hem even ingespeeld in de computer voor jou. Maar dat was toch niet te horen? Viel toch mee? Leuk liedje toch? Phil Carmen, On My Way to L.A.

0: Een liedje van de Rolling Stones. Factory Girl. Het kan zijn dat je vandaag nog meer Rolling Stones hoort, maar ik heb daar nog nooit iemand over horen klagen. Tot zover. Nu al wakker voor deze zaterdag. Morgen is er weer een. Ook dan weer van 7 tot 9 uur. En zometeen Christian Westerveld.
1: Ja, ik ben er.
0: Nou, dus fijn om te weten. Wordt het nog spannend?
1: Absoluut. Bloedstollend.
0: Okay.
1: Ben erbij.
0: Nou, veel plezier.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Het begint rustig op de Brabantse wegen. Wel wat vakantieverkeer onderweg, maar het leidt nergens nog tot files. Als dat wel gebeurt, dan hoor je dat natuurlijk hier. Zo dadelijk een overzicht van wat er allemaal in het nieuws is. Ja, en dat het droog is de laatste tijd, dat weten we wel. En zo droog zelfs dat de vissen gered moeten worden. Op sommige plekken hoor je zo meer over. Uitgebreide weersverwachting, of er wat regen aan zit te komen of dat het alleen maar droog blijft. Daarover hoor je zo dadelijk ook meer. En natuurlijk heel veel goede muziek. Dadelijk als eerste Chaka Khan.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
17: Albert Heijn. Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
19: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
20: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
19: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
20: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Weekend. Christian Westerveld.

0: op Omroep Brabant. And I feel for you.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Zaterdag de 1 augustus is het. Het is 10 minuten over 9. En ik zie wel wat wolkjes, maar het ziet er helemaal niet onvriendelijk uit. Wat het weer precies gaat doen, over een paar minuten horen we dat allemaal van de vrienden van Weerplaza. Wat het weer gedaan heeft, dat weten we maar al te goed. Over het algemeen is het heel warm geweest en is het ook heel droog geweest. En de gevolgen merken we volop in de landbouw en in de natuur. Iemand die tot op de knieën in de modder gaat zitten om vissen te redden met een schepnet. Ja, het zijn gewoon dingen die je tegen kunt komen. In Westerbeek bijvoorbeeld. Je kunt er op de website en op de app van Omroep Brabant meer over lezen. Want daar is Ramon bezig. De beek dreigt snel compleet op te drogen. En dat betekent dat de vissen gewoon doodgaan als er niks gebeurt. En dus komt hij in actie. Van het Peelkanaal zijn de vissen, of worden de vissen, want hij is nog bezig, naar het kanaal van Deurne overgeplaatst. Want geen vis in de modder, een vis wordt in het water. Het hele verhaal zie je op de website en de app. Andere dingen in het nieuws. Een scooterrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N260 in Tilburg. Hij werd geschept door een auto. Meerdere hulpdiensten moesten erbij komen. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen. En de kruising waar het ongeluk gebeurde bij de N260 in Tilburg is een tijdje afgesloten geweest. Ja, en af en toe, dan hebben we met z'n allen echt even een engeltje op de achterbank nodig als we de weg op gaan. Zo gisteren ook. Agenten van de politie hebben daar op social media het een en ander over geschreven. Want ze hebben een tamelijk wilde achtervolging moeten doen om een bestuurder die allemaal gekke dingen deed te laten stoppen. Werden 10 eenheden ingezet. Het lijkt wel die scène uit de Blues Brothers. Ik weet niet of je dat nog kent. Dat die achterna worden gezeten door echt een heleboel politieauto's. Iets gebeurde dus bij Den Bosch ook. Het was iemand die onder invloed reed. Hij had harddrugs bij zich en hij reed als een, nou, als een achterlijke, zeg ik maar eventjes op persoonlijke titel. Ook dat verhaal zie je op de website en op de app. Heel veel leuke dingen kom je ook tegen. Bijvoorbeeld een heel verhaal over de natuur van boswachter Frans. Je hoort hem natuurlijk elke zondag. En je leest hem ook gewoon op zaterdag en zondag op de website. En ja, gelukkig dus ook leukere dingen vandaag ook. Waar je van alles ook over kunt lezen. Op de site en op de app. Het is 12 minuten over 9. En deze klanken die ken je misschien wel. Die horen bij Pearl Jam en Just Breathe. Je luistert naar Weekend.

0: Charles en Eddie en Would I Lie to You.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: En die gaat je dadelijk, als je dat tenminste wil, je een beetje aan het werk zetten, aan het denkwerk. Want ik heb weer wat platen bij een thema nodig. En we zitten nog steeds met chat ellende, dames en heren. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar ik kan wel zeggen, nou, bijna met de hand op het hart, na het weekend is het opgelost. En dan zeggen ze, ja, over een jaar is ook na het weekend. Ja, dat klopt, maar komende maandag zou het allemaal weer moeten werken. Kleine belofte met potlood. Wil je ons bereiken, dan kun je dat doen via hetzelfde nummer 0657328203. Maar dan moet je even de ouderwetse sms gebruiken. Mailtje kun je trouwens ook doen. Radio@omroepbrabant.nl. Radio@omroepbrabant.nl. Als je iets liefs tegen ons wil zeggen en dadelijk ook even wil meedenken, zo kun je ons gewoon bereiken. Ja, het is even behelpen, al een tijdje, maar het komt goed. Het is 10 minuten voor 9:30. We gaan over het weer praten. Ga ik met Berend doen van Weerplaza. Berend, toe, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: En weer een warm weekend voor de boeg.
3: Zeker. Ja. Het is inmiddels normaal, hè, dat we echt wel met zomerse taferelen te maken hebben deze zomer. Ook dit weekend is dat het geval. Vandaag is dan nog de relatief kouste dag. Maar desondanks gewoon zomerse temperaturen die we vanmiddag gaan halen. Op dit moment best wel frisjes. We hebben ook echt wel een koude nacht achter de rug. Dus het was een ideaal moment om even het huis te ventileren. Temperaturen rond een graad of 17 op dit moment. En vanmiddag wordt het dus gewoon weer zomers warm met 25 tot 27 graden. Volop zon daarbij, ook niet al te veel wind. Dus vandaag echt wel een aangename zomerdag, als je mij vraagt.
0: Nou ja, en ik vraag het jou, hè, want jij bent de weerman natuurlijk. Precies, ja, zo is het. En je geeft al een kleine spoiler. Je zegt, dit is de koudste dag tussen aanhalingstekens nog. Dus morgen wordt het gewoon weer een paar graden warmer.
3: Ja, klopt inderdaad. We streven toch wel weer af op een hete periode. Zeker in Brabant is dat het geval. Hoor. Want morgen gaan we weer de tropische 30 graden aantikken in het zuidoosten van de provincie. Elders in de provincie is het zo'n 28 of 29 graden. Volop zomerweer dus weer met weer ronduit zonnige omstandigheden. De wind die gaat zondag draaien naar het oosten tot zuidoosten. En dit gaat dus de weg vrijmaken voor wat warmer lucht. En dat gaan we zeker begin volgende week merken. Hoor. Want dan staan toch alweer een aantal zeer hete dagen op programma. Maandag kan het zo'n 34 tot lokaal misschien wel 36 graden worden
0: zo in
3: de provincie. En wederom volop zon daarbij. Maandagavond stijgt de kans op enkele regen of onweersbuien. Maar die zullen de hitte niet meteen echt gaan verdrijven, hoor. Want ook dinsdag weer zo'n hete dag met temperaturen die hier en daar weer gaan oplopen naar 32 of 33 graden. De dagen daarna, dan gaat het wel wat afkoelen.
0: Oké, ja, en we hebben zelfs een bericht op onze website staan van iemand die op zijn knieën zit in het, wat normaal gesproken het kanaal is, om vissen met een schepnetje te redden, om vervolgens ergens naartoe te brengen waar nog wel water in staat. Zo erg is het al. Kun je een klein beetje perspectief bieden voor al die mensen die de strijd tegen het water en vooral het uitblijven van het water aan het voeren zijn?
3: Ja, het is kurkdroog.
0: Ja.
3: En we hebben eigenlijk echt heel veel regen nodig. Meer dan 100 mm zou nog niet eens genoeg zijn om de droogte tegen te gaan. En voorlopig blijft neerslag van betekenis helaas toch weer uit, hoor. Ja, maandagavond kan dus misschien wel een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen in Brabant. Ook dinsdag misschien enkele onweersbuien, maar dat gaat dus wel om lokale buien. Dus lokaal kan dit wel voor wat verlichting zorgen van de droogte. Maar ik vrees toch dat die droogte eigenlijk alleen maar verder aan gaat scherpen de komende periode. Want de rest van de nieuwe week, ja, het lijkt voorlopig ook toch wel weer grotendeels droog te gaan verlopen. Dus we streven af op een uitzonderlijk droge zomer. En ik vrees dat de maatregelen alleen maar toe zullen nemen.
0: Nou, daarover ongetwijfeld via alle nieuwsoutlets, ook van Omroep Brabant, veel meer binnenkort. Berend, dankjewel. We zijn weer bijgepraat. Tot de volgende weer.
3: Tot de volgende.
0: Groeten.
1: Omroep Brabant, het gevoel van...

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Het relaas over een Vietnam-veteraan die thuiskomt en zijn draai niet meer kan vinden. Elton John en Daniel. Even terug in de tijd, dames en heren.
1: 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine.
0: Rock and roll. Ja, waar gaat dit nou weer over? Nou, dit is de start van MTV in Amerika in 1982.
2: De schijf van 5.
0: En dat gebeurde op deze datum. En op precies dezezelfde datum, dan 5 jaar later, ging MTV Europe van start. En daar is toch wel historie natuurlijk, hè, in de muziek. En dus is muziek ook het thema. Nou, zijn alle platen natuurlijk muziek. Maar het gaat in dit geval om muziek waar ook muziek in de titel staat of in de naam van de artiest. Dus gewoon het woord muziek, daar gaat het dus om. Zijn er heel veel platen meegemaakt? Jazeker.

0: natuurlijk mag het ook muziek gewoon in het Nederlands zijn. Of muziek in het Duits. Of muziek in het Frans. Als daar een mooie plaat mee te bedenken is. Mag allemaal.
1: De schijf van 5.
0: Geef het dan even door. En ik heb het net gezegd, hè. Nog een paar dagen, dan kunnen we gewoon weer appen. Dan zijn alle problemen opgelost, als het goed is. Tot die tijd graag nog even een sms'je als je mee wilt denken. Naar hetzelfde nummer. 0657328203. 0657328203. En als je denkt van, ja, maar ik kan helemaal niet sms'en. Een mailtje, kan dat ook? Ja, dat kan ook. Radio@omroepbrabant.nl, daar lees ik ook. Dus dan komt die ook aan. Dus even niet appen, maar sms'en naar 0657328203. Of even een mailtje sturen naar radio@omroepbrabant.nl. Het thema is dus muziek. Tussen 11 en 12 gaan we de schijf van 5 opdienen. Straks vast een voorproefje. Inmiddels 2:20. Weekend hoor je op Omroep Brabant. En zoals elke zaterdag gaan we zo ook even het theater in om even te lachen. Omroep Brabant. En dit is AHA, I've Been Losing You.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+. Het gevoel.

0: Lady Gaga en Ariana Grande.
1: De schijf van 5.
0: Rain on me, ja, dat zegt moeder aarde een beetje. Maar goed, je hebt het net gehoord, dat zal nog wel even duren voordat dat echt gebeurt. Het is 10 minuten over 9:30 intussen geworden. De schijf van 5 gaat er weer aankomen, zo dadelijk vast een voorproefje. Het thema is muziek, vanwege de start van MTV op deze datum in 1982. En ja, alles wat maar met muziek te maken heeft. Ja, alles heeft met muziek te maken wat aan platen kan worden aangevraagd. Maar alles wat muziek in de titel heeft bijvoorbeeld, of heel prominent in de tekst, of het woord muziek in de naam van de artiest, dat mag allemaal ook. En laat het maar weten. Ja, voorlopig nog even geen WhatsApp. Vanaf volgende week weer. Daar heb ik al gezegd, ga ik niet meer op terugkomen. Nee, doe ik niet meer. Maar sms'en, ouderwets, mag wel. 06573-28203. 06573-28203. Het vaste nummer, maar dan via sms. Of even mailen naar radio@omroepbrabant.nl. Was het even wat dingen die ik voorbij heb zien komen.

0: Gij van Wijk.
1: Ja, en blasmuziek heb ik een paar keer voorbij zien komen. Rinske vraagt er bijvoorbeeld om. Nou, die ga ik zeker een keertje doen. Misschien straks en anders tussen 11 en 12 wel. Eens even kijken. Mirjam vraagt om 24-7 met Slave to the Music. Met Nens, die we ook van Lingo kennen. Hè. Music from the Balcony van Mike Oldfield zie ik voorbij komen. Barry White, Let the Music Play. Die zie ik trouwens ook meer dan één keer. Joris vraagt om music van Madonna. En eens even kijken. Music van John Miles. Daar vraagt Nicolien om. Ja, die is natuurlijk ook eentje die ik zeker wel kan gaan doen. Als je nog een aanvulling hebt, doe het dus via sms 0657328203. En ouderwets mailen, ja, dat ken dus ook. radio@omroepbrabant.nl.
0: Lachend het weekend in.
1: Het is het weekend van The Pride. En het is veul in het nieuws. Helaas ook om hele verkeerde redenen. Maar er wordt een feestje van gemaakt in Amsterdam. Ook veel Brabanders die erbij zullen zijn. En ook om te entertainen. Dat is ook wel mooi. En als we het over entertainment hebben, dan hebben we het over cabaret. Ja, en wat ik ultieme acceptatie vind, is dat er grappen gemaakt mogen worden over een onderwerp. En dat vindt Patrick Lorij, cabaretier, ook.
2: Je weet niet waar je aan toe bent als ouder tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, jongen, trekken heb ik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat, vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Maar ja, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer heel ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen, ik ken ook een leuk jongen in de klas. Lekker ventje, hè? Maakt niet uit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hè? Moet je gewoon zeggen, hoor, tegen pa. Dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel, hè? Even kijken wat daar hangt.
0: Omroep Brabant.
3: Een goede gevoel, dat kan niet anders.

0: gemaskerde mannen van Daft Punk uit Frankrijk. Get Lucky op Omroep Brabant. Klaar voor het voorproefje?
1: De schijf van vijf.
0: Het thema is dus muziek vanwege de start van MTV in Amerika op deze datum in 1982. En vijf jaar later ging MTV Europe van start op ook al dezelfde datum, de 1 augustus. Dus het is wat dat betreft voor de muziekindustrie ook wel, en voor de televisiewereld en muziek en de televisiewereld gecombineerd, een historische datum vandaag. En het thema is dus muziek. Platen waar het woord muziek in voorkomt, of het staat in de naam van de artiest, dat mag natuurlijk ook. En het voorproefje doe ik nu. De rest komt tussen 11 en 12. En deze is aangevraagd door Loes en door Joe. Het bekende gezelschap uit Zweden. ABBA, Thank You for the Music. En je mag nog steeds blijven sms'en. En mailen ook.
2: I'm nothing special, in fact.

0: Het nummer met de beroemde clip met de vermiste kinderen erin. Soul Asylum op Omroep Brabant. Het is bijna 10 uur.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland Veghel en Rosmalen.
8: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
10: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
12: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant, weekend tot 12 uur. Ik ben Christian en na mij dan gaan we de tijdmachine met John in. Dan gaan we even terug in de tijd. Maar dat ga ik ook wel doen, muzikaal gezien. Bijvoorbeeld met zo dadelijk het origineel van dit bekende nummer.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
18: Wacht even hoor.
2: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
21: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
20: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Weekend. Christian Westerveld.
22: Het is Weekend!
23: Omroep Brabant. We're gonna get tough.

0: Billy Ocean en When the Going Gets Tough, the Tough Get Going.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En ik kijk even op de website wat er allemaal in het nieuws is in Brabant. En dat kun je ook doen als je gewoon even op de app kijkt van Omroep Brabant. Heb je die nog niet op je telefoon, moet je dat echt een keertje doen. Want dat had je al jaren geleden moeten doen, zeg ik dan bestraffend. Kom je onder meer een verhaaltje tegen wat er nou eigenlijk in je brein gebeurt als je snel aan het scrollen bent op je telefoon op zoek naar de laatste aanbiedingen. Heb je dat je wel eens afgevraagd wat er dan gebeurt? Hoeveel prikkels je dan wel niet te verwerken krijgt? Nou, dat kun je allemaal bekijken. En ook dingen die nu in het nieuws zijn, die kun je tegenkomen. De politie heeft gisteren iets bekendgemaakt over een aanhouding bij Bergen-op-Zoom. Een nacht eerder. Een man werd gezocht vanwege meerdere misdrijven en werd donderdagnacht aangehouden bij Bergen-op-Zoom. De auto waarin die reed, die viel de agenten op, want er zat een kapotte achterlamp op. En toen de bestuurder werd gevraagd te stoppen, zagen ze dat het ging om iemand die ze kende. Hé, jou zoeken we. De bestuurder bleek te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. En hij bleek ook nog verdovende middelen achter de kiezen of in de neus te hebben. Hij wilde niet meewerken aan een bloedonderzoek en is aangehouden en wordt verder verhoord. Ja, en soms schrik je van wat er nog meer op de weg rondrijdt. Bijvoorbeeld in de buurt van Den Bosch. Daar werd iemand achtervolgd omdat hij allemaal gekke dingen deed. Om hem te laten stoppen werden 10 eenheden van de politie ingezet. Uiteindelijk lukte het hem aan de kant te krijgen, gelukkig maar. Hij reed onder invloed, had harddrugs bij zich en reed supergevaarlijk, vond de politie. En ze schrijven erbij op Instagram, de politie in Den Bosch: het is een wonder dat niemand gewond is geraakt. Nou, gelukkig dan maar, want ja, je kunt zelf nog zo voorzichtig doen. Als je dit soort figuren tegenkomt, ja, dan kan het altijd alsnog misgaan. Moet je maar even niet aan denken. 9:40 is het, waar je misschien wel over aan wilt denken. Ja, dat is wat voor weer het vandaag gaat worden. Berend weet het van Weerplaza.
2: Vandaag is dan nog de relatief kuiste dag. Maar desondanks gewoon zomerse temperaturen die we vanmiddag gaan halen. We hebben ook echt wel een koude nacht achter de rug. Dus was een ideaal moment om even het huis te ventileren. En vanmiddag wordt het dus gewoon weer zomers warm met 25 tot 27 graden. Volop zon daarbij, ook niet al te veel wind. Dus vandaag echt wel een aangename zomerdag.
0: Ja, en hij zei het er al een beetje bij, hè? Vandaag nog de koudste dag. Daarna gaat de temperatuur weer gevoelig omhoog. Dus Anastasia, paid my dues.

0: naar de tipplaat. Armin van Buren en Sascha Everlasting.
1: De Beter Goed Gejat plaat.
0: En dat is ook een hele dansbare, hoor. De hit waar je nu het origineel van gaat horen. Hij komt uit de 70e jaren van Earth, Wind and Fire. Luister maar mee.
1: Gejat,
0: maar dit is geen origineel. Het origineel dat komt uit 1966 en stond op het album Revolver van de Beatles. En ze brachten hem zelf nooit als single uit. Had op zich wel gekund natuurlijk, maar ja. Boks maar eens op tegen al die andere nummers die wel singles werden. Het origineel was dus gewoon van de Fab Four, geschreven door Paul McCartney. Got to Get You Into My Life in de versie van de Beatles.
1: De Beatles.

0: gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

0: Met een knipoogje, nou meer dan dat. Na Beethoven zelf. Fake. And When I Get You Alone.
1: Met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En als je even op die website kijkt waar ik het over heb de hele tijd, omroepbrabant.nl, of gewoon even op de app kijkt wat er allemaal in het nieuws is, dan zie je ineens naar stront te kijken. Ja, kan ook gebeuren. En dat heeft alles te maken met een mooi artikeltje wat onze eigen boswachter Frans erop heeft gezet. En het heeft in dit geval te maken met poep in de tuin. En Frans zegt, haal weg die rotzooi. Hoe dat precies zit, als je er alles van wil weten, kijk even op de website en op de app en je weet alles. En morgen dan hoor je hem gewoon weer natuurlijk. Heb je intussen vragen aan Frans? Gewoon eventjes een mailtje sturen. Hè? Naar stuifmail met AI, stuifmail@omroepbrabant.nl. En Frans heeft nog een mededeling voor je.
1: De nieuwe Stuifmail-podcast staat nu online.
2: De dame waar ik het deze week over ga hebben, kan je zo een kilometer achterna zitten met een mes. En dan zuigt ze je bloed ook nog op.
3: Morgenochtend meer.
1: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

Ja, zo klonk het begin van het internet, hè? Zo'n modem. Adamski en Killer op Omroep Brabant. De verkeerssituatie, nou daar kunnen we eigenlijk voor wat betreft Brabant tamelijk kort over zijn. Er is best wel wat vakantieverkeer onderweg. Zowel nog gaand verkeer als zelfs alweer wat terugkerend verkeer. Want ja, we zitten alweer op 1 augustus, dus dan heb je dat natuurlijk ook. Maar wel een belangrijke tip voor als je zuidwaarts gaat richting Frankrijk. Het is goed nog heel even te wachten met vertrekken zo rond de middag. Dat is altijd het beste, zegt de ANWB. Want anders pak je nog net al die drukte mee. Want het is de ergste zwarte zaterdag in Frankrijk momenteel. En ook op heel veel andere plekken als je Europa inrijdt, dan kun je zomaar heel lang in files komen te staan. En de AWB waarschuwde er ook nog even voor mensen die bijvoorbeeld door Duitsland naar Oostenrijk willen. Een hele populaire route is als je bij Füssen de grens overgaat naar Oostenrijk. Daar wordt actie gevoerd en is de weg helemaal dicht. Dus dat wordt een grote chaos, zo wordt gezegd. Ga je van tevoren heel eventjes oriënteren hoe je dan komt op de plek waar je naartoe wil. En ga je op pad, ja, je gaat wel de warmte tegemoet. Zorg dat je genoeg water bij je hebt en ook als het kan, iets van een parapluutje of zo. Wat strandje en moet je de auto uit omdat het bloedheet in de wagen wordt. Dan is het wel van belang dat je je een beetje kunt afschermen van de felle zon. En ja, blijf gezond en kom op tijd, of kom goed aan. Op tijd is je tweede natuurlijk. En zorg ook dat je niet wordt verrast door de benzine die sneller op is, omdat je de airco nogal laat loeien. En die airco moet je ook weer mee uitkijken dat je die weer niet te koud zet. Want voordat je het weet heb je een verkoudheid te pakken. En als je goed naar mij luistert, dan weet je dat ik uit ondervinding spreek. 2:30. En wie op weg gaat, om te beginnen natuurlijk een goede reis en een hele fijne vakantie. En blijf gewoon lekker naar ons luisteren, hè, want dat kan gewoon. En als je toch naar Frankrijk gaat, dan zul je ook heel veel Franse muziek horen. Maar dat kan hier ook af en toe. Dit is een hele mooie uit de jaren 70. Ook bekend van Le Printemps natuurlijk en zoveel meer moois. Michel Fugain, Une belle histoire.

0: Tour ga je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 12 en 2 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: These Alarms, Snow Patrol en Kylie Minogue. Even terug in de tijd.
1: D-Day has come. Early this morning the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's European fortress.
0: Ja, de Tweede Wereldoorlog blijft ons toch wel vervoeren op alle mogelijke manieren. En het bijzondere is dat dat soms ook al heel veel indruk maakt op hele jonge Brabanders die er dan ook weer iets heel bijzonders mee gaan doen. Michiel van Brabants-Buske, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, het is maar goed ook, hè, dat we dat verhaal door blijven vertellen. En als er nu weer jonge mensen zijn die dat al aangrijpt, ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Heb je al een vermoeden waar ik ben?
0: Ik heb er iets over gelezen dat je in Oosterwijk moet zijn voor dit verhaal.
2: Ja, klopt. Dat is Benjamin van 12. En die is helemaal geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft in de bibliotheek van Oosterwijk zijn eigen museum deze week. Nou, het ziet er echt fantastisch uit. Want ik ben echt onder de indruk wat iemand van 12 verzameld heeft. Benjamin, hoe oud was jij toen dit begon?
3: 7 jaar.
2: Oh ja, en je bent nu dus echt al jaren aan het verzamelen. Hoe is dat zo begonnen? Waarom heb jij zo'n enorme verzameling?
3: Omdat toen in Denemarken, toen zag ik een Coastal Defense van de Atlantische Meer.
2: Maar dat is een kanon?
3: Ja, ja.
2: Ja. En dat zag jij en toen dacht jij, ik wil ook allemaal spullen hebben.
3: Ja.
2: Ja? En hoe ga je dan verzamelen? Hoe pak je dat aan?
3: Dan ga je naar beurzen en online kopen. En dan ga je ook boeken erover lezen.
2: Ja, nou dat is gelukt. Want ik zie hier zoveel spullen liggen. Ik zie helmen, muntjes. Ik zie heel veel foto's. Ik zie hier zelfs een... Ja, ik mag geen soldaat zeggen. Want dit was een verpleger in het museum. Of in de oorlog, geloof ik.
3: Ja, het was een medic.
2: Ja.
3: Een Amerikaanse. Ja. Helemaal origineel, behalve de helm.
2: Ja, wat kan jij eens omschrijven? Want het is natuurlijk radio. Wat heeft hij aan, deze pop?
3: Een trenchcoat, dus een lange jas, een dikke. Een dikkere broek,
2: ja,
3: voor de winter. Een sjaal, een helm met het Rode Kruis.
2: En dat heb jij dus allemaal bij elkaar verzameld?
3: Ja.
2: Ja. En je hebt zoveel spullen dat je dacht, nu wil ik wel eens een museum.
3: Ja.
2: Ja, nou dat is gelukt hier in de bibliotheek. Hoe vind je het nou om museumdirecteur te zijn?
3: Heel leuk.
2: Ja. Komen er veel mensen ook kijken? Ja, volgens mij wel, want ik zie hier zeker al 3 mensen staan. En je bent pas net open vandaag.
3: Ja.
2: Ja. Komen heel veel mensen even kijken. En wat doe jij dan? Leid jij ze dan rond? Vertel jij er dan wat over?
3: Ja, ik leid ze rond.
2: Ja. Hey, en nou begreep ik, dat is heel leuk, dat er ook nog mensen gewoon spullen komen brengen omdat ze het zo leuk vinden wat jij allemaal aan het verzamelen bent. Kan je daar wat meer over vertellen? Je hebt daar iets gekregen, toch?
3: Ja, want we vonden het initiatief zo leuk, want anders wordt het vergeten.
2: Mm-hmm.
3: Dus daarom gaven ze het.
2: Ja, want het is een veldtelefoon en die is gebruikt door de Duitse Weermacht?
3: En later gebruikt door de Polen.
2: Wat goed, hè? En dat had jij dus niet in je collectie, maar omdat mensen hier jouw museum zagen, zeggen ze, ik heb nog wel wat leuks voor je.
3: Ja.
2: Nou, wat goed. Ga ik even naar jouw mama, naar Jacqueline. Jacqueline, het is wat, hè? Zo'n eigen museum voor je zoon.
4: Ja, dat klopt. Het is aardig groot geworden en het heeft een hoop in beweging gebracht.
2: Ja, want ik begrijp dat mensen nu massaal spullen komen brengen, wat ook allemaal naar Benjamin's museum kan.
4: Klopt. We moeten straks een paar keer extra rijden met het busje om alles weer thuis te krijgen, inderdaad.
2: Ja. Maar dat is natuurlijk wel leuk. Waar gaat dit eindigen? Want volgens mij is zijn droom een eigen museum.
4: Dat klopt. En hij heeft nu ook met het tijdelijk museum geleerd hoe je zoiets kan realiseren. Dus we gaan zeker kijken of er een vervolg kan komen, of met de gemeente Oosterwijk, of in samenwerking met andere musea.
2: Ja, het is bijzonder, want hij is natuurlijk pas 12. Gaat hij naar de brugklas zometeen?
4: Groep 8 gaat hij naartoe.
2: Oh,
4: ja, ja. Maar hij staat eigenlijk te popelen om gewoon hier fulltime mee aan de slag te gaan.
2: Liefst school zo snel mogelijk weg en het liefst zo snel mogelijk een oorlogsmuseum.
4: Ja. En veel reizen maken om nog meer spullen op de kop te tikken en te leren ook.
2: Ja, nou dat is mooi. Hey, als mensen nou spullen hebben, kunnen ze vandaag nog komen brengen, toch? Naar Oosterwijk.
4: Ja, dat is hartstikke gaaf. En ook komende week kan het nog bij Tilliander gebracht worden. En zij staan in contact met ons. Benjamin is er heel blij mee. Hij zoekt alles heel zorgvuldig uit. En alles krijgt een mooie ereplaats in zijn museum. Dus dat zou heel fijn zijn als mensen dingen hebben die ze willen geven.
2: Nou, ja. En als je vandaag niet naar Oosterwijk kan komen en je stuurt even een mailtje naar Brabants Buske, het omroep Brabant.nl, dan brengen wij je wel in contact met Benjamin. En dan kunnen we de verzameling uitbreiden. Want het is zelfs zo leuk. Ik loop even naar onze cameraman toe, Leon. Ja, je mag ook een keer op de radio, Leon. Dat ben je niet gewend. Maar je hebt ook nog spullen staan. Want je dacht, dat kan hier ook nog wel bij?
5: Ja, ik heb wat spulletjes van mijn opa nog boven liggen op zolder. En ik kwam het van de week of een paar weken geleden tegen. En toen dacht ik van, nou, wat moet ik ermee? Weggooien kon ik ook niet. Nou ja.
2: En Benjamin is er blij mee.
5: Benjamin is er denk ik wel blij mee.
2: Ja, nou, dus zelfs het Buske doneert gewoon spontaan nog wat aan Benjamin. En zo groeit dat museum en groeit dat museum. Het is alleen wel, als je het nog wil zien, dan moet je vandaag naar Oostenrijk. Want dit is de laatste dag tot, Jacqueline, tot hoe laat?
3: Tot 3 uur.
2: Tot 3 uur kan je hier terecht om de verzameling van Benjamin te zien.
0: Ja, je noemde het. Het e-mailadres al en hoe je in contact komt met het Brabants Buske. Daar is ook als je nog iets leuks hebt voor vandaag, hè?
2: Zeker. Dan is wel het advies om ons vooral te tippen in het westen van de provincie, want we gaan richting Steenbergen zo meteen.
0: Oh ja.
2: Dus vooral tips uit het westen hebben we nog nodig om even langs te komen.
0: Goed. Een goede reis en we gaan je zien op tv en online, Michiel. Tot de volgende weer.
2: Ja, en Christian, we zijn heel erg benieuwd naar leuke vakantiefoto's van mensen. Dus stuur
0: ook
2: even via Facebook, Instagram of naar brabantsbusket@omroepbrabant.nl.
0: Oké, mogen het impertinente foto's zijn?
2: Ja hoor,
0: alles mag. Het wordt allemaal geplaatst. Want dadelijk gaat onze account vervolgens wel offline. Maar goed, dat maakt niet uit. Michiel, tot de volgende weer, hè. Groeten.
2: Joe,
0: houdoe.
6: Dit is Omroep Brabant. Omroep Brabant.
7: Te gek.
8: We zijn overal.
9: Op FM.

0: Shunnies. Ja, een beetje one hit wonder, maar ja, daar heeft ze nog steeds meer hits gescoord dan ik.
1: Een plaat om te janken.
0: En meer dan de meeste van ons. Een plaat om te janken, het is 10 minuten voor 11 geworden, dus we gaan weer een mooie smartlap erbij pakken. En in dit geval vanuit het perspectief niet van degene wiens of wie er hart gebroken wordt, maar vanuit het perspectief van degene die dat doet. Ja, jij wil wel met mij trouwen, maar nee, ik wil het alleen maar een beetje naar mijn zin hebben met je. Dat is eigenlijk de boodschap van Godly en Cream, een duo dat een paar jaar actief is geweest nadat ze eerder onderdeel waren geweest van het fameuze 10cc. En het liedje heet Wedding Bells, Godly and Cream.

0: Godly and Cream. De plaat om te janken van deze week.
1: De schijf van 5.
0: Ja, we hebben ook dus een thema. En dat heeft alles te maken met de verjaardag van MTV. Ooit begonnen in 1982 op deze datum. 1 augustus. In 1982 was dat ooit. En 5 jaar later begon op dezelfde datum MTV Europe. Dus muziek, music, daar is het thema. Dus plaatjes waar het woord muziek in voorkomt. In de titel of misschien in de naam van de artiest. Dat mag dus allemaal. Eentje heb ik al gedraaid. Dat ga ik je vast vertellen. Die hoef je niet nog een keer aan te vragen. Want ja, die is al voorbijgekomen. Daar is Thank You For The Music van ABBA. Al het andere mag je gewoon vragen. En dit zijn gewoon wat voorbeelden.

0: Weekend.
1: Met Christian Westerveld.
2: Ja, en wat je nu net allemaal hoorde, dat is allemaal aangevraagd. Er is trouwens nog veel meer aangevraagd, maar dit zijn al een paar dingen. En ik heb ook al wat mensen beloofd dat één van die vijf in ieder geval blaasmuziek van G. Ruinders gaat zijn. Die ga ik zeer zeker doen. Dus dat is bij deze beloofd. Maar ja, dan heb ik er nog een paar nodig. Ja, en hoe geef je die door? Als je al wat langer de laatste tijd probeert contact met ons te krijgen via WhatsApp, dan is het je vast opgevallen dat dat allemaal niet lukt. Dat we een megastoring hebben gekregen. Dat heel frustrerend voor alle partijen is. Niet in de laatste plaats voor onszelf. Maar dat het einde in zicht is van het probleem. Als het goed is, dan werkt het in de loop van maandagochtend allemaal weer. Dus voorlopig moeten we het nog wel even op een andere manier doen. Hoe geef je het dan wel door? Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen via de sms. Zelfde nummer, 06-573-28203. Dus niet via de app, maar ouderwets sms'en naar 06-573-28203. En wat je ook kunt doen is even een mailtje sturen. Dat kan ook gewoon radio@omroepbrabant.nl, want dat lees ik ook. radio@omroepbrabant.nl, daar kun je je verzoekjes voor muziek of muziek gewoon naartoe sturen. Intussen komt het tijdstip van 11 uur steeds dichterbij. En dan word je door de vrienden van de NOS helemaal bijgepraat over wat er buiten Brabant gebeurt.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
13: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
13: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
14: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
15: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. En ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Omroep Brabant. Nog een uurtje weekend met zo dadelijk veel meer over het weer. Berend van Weerplaza gaat ons bijpraten. Niet alleen over het weer van dit weekend, maar ook het warme weer wat er weer aan zit te komen komende week. Want dat is echt onvermijdelijk het geval. Hij gaat je dadelijk de details geven. Verder straks natuurlijk de Schijf van Vijf met liedjes die het woord muziek in de titel hebben. Heel prominent in de tekst of misschien wel in de naam van de artiest. Je mag ze doorgeven via sms 06573-28203 of via de mail radio@omroepbrabant.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
24: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu Weekend. Christian Westerveld.
26: Christian!

0: Gastoon en You Had Me.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En toen was het alweer augustus, 1 augustus om precies te zijn. De dag die waarschijnlijk als een zwarte zaterdag de geschiedenis in zal gaan als het gaat om het verkeer in Frankrijk. Want er wordt weer heel veel drukte verwacht als je onderweg bent. Ja, heel veel sterkte dan. En sowieso goede reis. En hou het hoofd koel. En zo zijn er ook veel mensen in Amsterdam te vinden natuurlijk. De dag van de Pride. En dan moet je denken naar alles wat er allemaal in het nieuws is geweest. Als dat allemaal maar goed gaat. En het is ook nog weer een dag van een nieuwe zomermaand. Die wel eens heel warm zou kunnen gaan worden. En ook alweer eens heel droog. En de gevolgen daarvan die zie je op de website en op de app van Omroep Brabant. Dat er zelfs op sommige plaatsen in Brabant stukken water die eigenlijk geen water meer zijn. Vissen moeten worden gered uit de modder om ze vervolgens weer juist naar het water toe te brengen. Ja, zover zijn we inmiddels al gekomen. Ook in het nieuws, en dat viel me ook wel op. Ja, wat bezielt mensen wel eens als ze de weg opgaan? Of proberen de weg op te gaan in dit geval? Want agenten van de politie Groene Beemden in Tilburg die konden vanochtend maar net voorkomen dat iemand met een elektrische step de snelweg op zou rijden. Hè? Echt? Ja, echt. Iemand die met een elektrische step van plan was de snelweg op te rijden. De agenten zagen die persoon bij de benzinepomp in Moergestel. En ze hebben die persoon op de elektrische step de verkeersregels even uitgelegd. Zo laten ze weten op Instagram. Het is uiteindelijk goed gegaan. Maar je ziet gekke dingen. Ik heb een paar weken geleden ook iemand langs de snelweg zien staan met de fiets. En toen dacht ik ook van, wat ben jij nou van plan? Heb ik ook de politie maar gebeld. Gelukkig geen berichten meer gekregen over ongelukken. Dus het zal goed zijn gegaan. Maar ja, af en toe zijn mensen rare dingen van plan. Wat ook in het nieuws is, in een schuurtje aan de Balfourstraat in Breda brak afgelopen nacht brand uit. Het vuur ontstond aan de buitenkant en buurtbewoners zagen het, hebben direct de hulpdiensten gealarmeerd. De brandweer was er snel bij om het allemaal op te lossen. Verdere schade kon worden beperkt. De politie onderzoekt wat daar nou gebeurd is. Maar je kunt je er wel iets bij voorstellen hoe dat gegaan is. Goed, meer op de website en meer op de app van Omroep Brabant. En natuurlijk op de radio hoor je ook het grote nieuws, maar ook vooral heel veel goede muziek. Hier is Street of Dreams van U2.

0: Street of Dreams van U2. En het is inmiddels 10:45 geweest. En dan is het tijd om te gaan praten over het weer in Brabant. En dat doe ik met Berend van Weerplaza. Berend, een goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En weer een warm weekend voor de boeg.
1: Zeker. Ja, ja, ja. Het is inmiddels normaal, hè, dat we echt wel met zomerse taferelen te maken hebben deze zomer. Ook dit weekend is dat het geval. Vandaag is dan nog de relatief koudste dag. Maar desondanks gewoon zomerse temperaturen die we vanmiddag gaan halen. We hebben ook echt wel een koude nacht achter de rug. Dus het was een ideaal moment om even het huis te ventileren. En vanmiddag wordt het dus gewoon weer zomerswarm met 25 tot 27 graden. Volop zon daarbij, ook niet al te veel wind. Dus vandaag echt wel een aangename zomerdag, als je mij vraagt.
0: Nou ja, en ik vraag het jou, hè, want jij bent de weerman natuurlijk. Precies, ja. Ja, zo is het, zo is het. En je geeft al een kleine spoiler. Je zegt, dit is de koudste dag tussen aanhalingstekens nog. Dus morgen wordt het gewoon weer een paar graden warmer.
1: Ja, klopt inderdaad. We streven toch wel weer af op een hete periode. Zeker in Brabant is dat het geval. Hoor. Want morgen gaan we weer de tropische 30 graden aantikken in het zuidoosten van de provincie. Elders in de provincie is het zo'n 28 of 29 graden. Volop zomerweer dus weer met weer ronduit zonnige omstandigheden. De wind die gaat zondag draaien naar het oosten tot zuidoosten. En dit gaat dus de weg vrijmaken voor wat warmer lucht. En dat gaan we zeker begin volgende week merken. Hoor. Want dan staan toch alweer een aantal zeer hete dagen op programma. Maandag kan het zo'n 34 tot lokaal misschien wel 36 graden worden
0: zo in
1: de provincie. En wederom volop zon daarbij. Maandagavond stijgt de kans op enkele regen- of onweersbuien. Maar die zullen de hitte niet meteen echt gaan verdrijven, hoor. Want ook dinsdag weer zo'n hete dag met temperaturen die hier en daar weer gaan oplopen naar 32 of 33 graden. De dagen daarna, dan gaat het wel wat afkoelen.
0: Oké, ja, en we hebben zelfs een bericht op onze website staan van iemand die op zijn knieën zit in het, wat normaal gesproken het kanaal is, om vissen met een schepnetje te redden, om vervolgens ergens naartoe te brengen waar nog wel water in staat. Zo erg is het al. Kun je een klein beetje perspectief bieden voor al die mensen die de strijd tegen het water en vooral het uitblijven van het water aan het voeren zijn?
1: Ja, het is kurkdroog.
0: Ja.
1: En we hebben eigenlijk echt heel veel regen nodig. Meer dan 100 millimeter zou nog niet eens genoeg zijn om de droogte tegen te gaan. En voorlopig blijft neerslag van betekenis helaas toch weer uit, hoor. Ja, maandagavond kan dus misschien wel een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen in Brabant. Ook dinsdag misschien enkele onweersbuien, maar dat gaat dus wel om lokale buien. Dus lokaal kan dit wel voor wat verlichting zorgen van de droogte. Maar ik vrees toch dat die droogte eigenlijk alleen maar verder aan gaat scherpen de komende periode. Want de rest van de nieuwe week, ja, het lijkt voorlopig ook toch wel weer grotendeels droog te gaan verlopen. Dus we streven af op een uitzonderlijk droge zomer. En ik vrees dat de maatregelen alleen maar toe zullen nemen.
2: 6, 5, 4, we've gone for main engine start. We
0: have. Ja, wat je nu hoort heeft niets met Cape Canaveral te maken, maar met de lancering van heel wat anders. Op deze datum in 1982.
3: Rock and roll.
0: Het was het begin van MTV. En vandaar dat muziek het thema is.
4: De schijf van 5.
0: En ik heb al heel veel verzoekjes binnen gehad. En die komen dan binnen via de sms. Want zo moet het eventjes 06573.

genoeg gewaaid, hier drinken van schijt. En de eerste straat droog het van wie het weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondagse soep.

0: The Beach Boys en het prachtige I Can Hear Music.
1: De schijf van 5.
0: En die was aangevraagd door Anja en Pierre had hem ook gevraagd. En Anja had ook op haar lijstje staan eentje die ik ook vaker ben tegengekomen. Onder meer bij Julie, bij Zoe en ook bij Mirjam. Ja, daar moet je even de tijd voor nemen, want die duurt bijna 6 minuten. Maar oh, is hij mooi. De man is helaas niet meer bij ons sinds een tijdje. Maar deze muziek, die blijft altijd. Uit 78, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik zit er niet ver naast. John Miles en Music.

and music. Even kijken hoe het op de wegen is. Nou, het valt allemaal reuze mee, maar wel twee meldingen. Op de A16 alle twee richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht zijn ze aan de weg aan het werken. De rechterrijstrook is dicht. Dus bij de Moerdijkbrug, dat levert je nu 10 minuten vertraging op. En de andere kant op richting Breda. Tussen Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. Daar is een file van 7 kilometer ontstaan. En daar wordt de vertraging wel serieus, want die loopt al richting het half uur. Vanwege de start van MTV op deze datum is music of muziek het thema. Ik heb er nog een paar liggen. Deze is Slave to the Music 24/7.

0: In deze, althans in dit geval zat het hem dan in de titel, of niet de titel, maar in de naam van de artiest, The Musical Youth Past the Dutchy.
1: De schijf van vijf.
2: No! Eentje dan, nog eentje dan, dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog
0: en die laatste is van Raymond van het Groenewoud.
3: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.
4: Olé, olé.
3: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
4: Olé, olé.
3: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
4: Olé, olé.
3: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
4: Olé, olé.
3: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
4: Olé.
3: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
4: Olé.
3: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
4: Olé.
3: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime,
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

televisie was in Nederland, was geloof ik bij Chef van Oekel. Moet een mooie kennismaking met Nederland voor haar zijn geweest. Donna Summer and This Time I Know It's For Real. Het is bijna 11 minuten voor 12 geworden. Op deze zaterdag de eerste dag van de maand augustus. En die belooft ook alweer behoorlijk warm te gaan verlopen. Hoewel, vandaag valt nog enigszins mee. Hier is Waylon intussen met Lose It op Omroep.

0: voor vrienden.
1: Waylon als die zingt. Lose It. Het is 8:08 en het is zo'n beetje tijd om de volgende hier te verwelkomen. De volgende patiënt.
2: Zo'n beetje.
1: Zo'n beetje. Ja, ja, je hoeft het.
2: Nou, patiënt. Patiënt.
1: Ja, je mag je vast uitkleden als je wil, hoor. Wat warm.
2: Nou, ik heb nog niet veel aan, dus.
1: Nee, dat is waar. John, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je komt ons de tijdmachine inleiden.
2: Ja, zeker. Hij staat klaar om de tijdreis te gaan
1: hij
2: maken.
1: Hij is netjes gepoetst.
2: Zeker, eigenlijk.
1: Ja, je bent een spotje vergeten.
2: Oh ja, maar dat is spotje. Nog goed. Daar halen we even een doekje overheen. Ja, dat komt helemaal goed vanmiddag. Tot 4:00. Ja, lekker. Gaan we terug naar de jaren 70, 80 en 90. Veel zomerse klanken natuurlijk. Ja, ik zit een beetje met het spelletje. We hebben natuurlijk een technische uitdaging. Het komt allemaal weer goed. Maar ik ga denk ik straks wel het spelletje spelen. Want het geluid wordt ook al wekenlang niet geraden. Dus misschien moeten we straks gewoon eens op de radio gooien. Dan mogen mensen bellen. Dus,
1: nou, dat kan ook.
2: Ja, heel veel fijne herinneringen terug aan de zomers van de jaren 70, 80 en 90. 1975 was de eerste zwarte zaterdag, begreep ik.
1: Oké, jij hebt vandaag weer een, hè?
2: Ja, in Frankrijk.
1: Ik zat er al op te wachten.
2: Je zat er op te wachten, ja. Ik zag het. Ik ga een 12-inch draaien van met een nummer waarbij een prins aan het rappen is.
1: Ah, ja. Ja, ik dacht volgens mij, en toen draaide je hem al mijn kant op, ja.
2: Ja,
1: ja. Nou, het is duidelijk.
2: Er zijn meerdere prinsen die rappen.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja, maar ja, dit is er eentje, die er eentje. Had een dikke hit.
1: Ja. Nou ja, laat even weten als je het al geraden hebt. Dat kun je dus doen via de sms.
2: Ja, kan een sms. Ja. Dat betreft zit het in de tijdmachine wel gewoon helemaal goed. Ja, ja, dat kun je gewoon bellen. Weet je, in die tijd
1: de jaren 70 hadden we al sms.
2: Nee, zeker niet. Telex.
1: De fax.
2: Zullen we kijken of er hier nog eentje ergens staat? Die zullen we vast hebben.
1: Ik ga even voor je op zoek.
2: Ja, misschien wel leuk. Of een faxje sturen.
1: Ja, hartstikke leuk.
2: Ik zie hier al iemand binnenlopen met allemaal papieren. Ik zie het eigenlijk al voor me.
1: We kunnen het eens proberen. Dat is een goed idee.
2: Ja.
1: Ik heb nog één nagekomen in het thema muziek. Sunshine in the Music. Marielle vroeg erom. Ik vind het wel een heerlijke zonnige afsluiter van het programma. Jimmy Cliff maakt er een mooie

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
14: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
15: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
13: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
16: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
17: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
16: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
17: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel. En dan gaan we even naar de verkeersinformatie. Een paar probleempjes nog op de Brabantse wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Del. Daar 5 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 5 minuten vanwege de wegwerkzaamheden. Daar de rechterrijstrook is dicht bij de Moerdijkbrug. En een lange file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer. Een half uur vertraging heeft te maken met een ongeluk. Daardoor zijn daar 2 rijstroken dicht. Goedemiddag. We gaan reizen terug in de tijd naar de jaren 70, 80 en 90. En dat doen we dus zoals iedere zaterdag iets over 12 met de tijdmachine. Zometeen dit te horen. Dat en meer komt er allemaal aan.
21: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
21: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
26: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
27: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
28: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
29: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
30: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
31: Lekkere van Albert Heijn.
32: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
33: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Door met het debuutalbum La Cavalerie. Dat is in 1968. En sindsdien beleven de successen ook in Nederland elkaar opvolgen. Klassiekers, Scène Rien, Si on chante, Ma préférence en deze natuurlijk Belle Hélène.
1: We gaan terug in de tijd.
0: Hélène.
1: Met Tom van Groenhoven.
0: Julien Clerc in de tijdmachine. Goedemiddag. Het is 11:15. De aftrap is al gedaan. De tijdmachine is aan het reizen. En dat doe ik samen met jou tot 4 uur vanmiddag. Met allemaal lekkers uit de jaren 70, 80 en 90 op deze opnieuw zomerse zaterdagmiddag. Ken je Paula Abdul nog? Voordat ze zangeres werd, was ze cheerleader voor onder andere de Los Angeles Lakers, maar ook danseres. Ze had een talent voor het bedenken van danspassen die goed aansloegen op MTV. En je hebt vandaag al kunnen horen bij Christian dat MTV vandaag zoveel jaar geleden werd opgericht. En werd daardoor een veelgevraagde geografe nadat ze met onder andere Janet Jackson had samengewerkt aan videoclips voor Nasty, When I Think of You en What Have You Done For Me Lately. En vervolgens werkte ze ook met ZZ Top, Duran Duran en Debbie Gibson voordat ze haar eigen carrière als zangeres begon. En haar eerste single die heet Straight Up en dat betekende meteen haar doorbraak. En die klonk zo.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de tijdmachine.

0: beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de Tijdmachine.
0: Op Omroep Brabant.

0: big hit in de jaren 90. Sindsdien is de beste man niet meer weg te denken uit diverse streams en radioprogramma's. Ook deze, de tijdmachine. Lenny Kravitz, Always on the Run. Het is zaterdagmiddag. Er is altijd iets te kiezen tussen oud of fout. Wat dat betreft doet het programma eigenlijk wel zijn naam eer aan, de tijdmachine. Want we gaan terug in de tijd dat we alleen nog konden sms'en. En dat kan deze middag ook.
1: Oud.
0: Als je een sms'je stuurt straks en misschien kiest voor oud, Lou Rawls.

0: je oud of ga je voor fout?
1: Ja, dat is de vraag die ik jou stel iedere zaterdagmiddag. Normaal zou ik zeggen, stuur een appje, maar vandaag gaan we alleen sms'en. 06-573-28203. Daar kan je een sms'je naar sturen. Dat is het nummer hier nu in de studio. Oud ga je voor Lou Rawls of fout ga je voor Francesco Napoli? Jij mag het zeggen. Eén van de twee ga ik straks voor je draaien. En jij bepaalt mede welke.

Ofwel het mooie spreekwoord, twee honden vechten om een been, de derde gaat ermee heen. The Girl Is Mine, Michael Jackson samen met Paul McCartney. Het is een paar minuutjes voor 12:30. Kijk even naar de verkeersinformatie. Gaat intussen een stuk beter op de weg, de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Daar nog 3 minuutjes vertraging. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegasplein. Daar heb je nog 6 minuutjes file. Het is opnieuw zonnig vanmiddag. Het blijft droog. De temperatuur gaat oplopen tot zo'n 25 à 27 graden. En daarmee maken we een aangenaam zomerse middag mee. En in die middag reis ik weer terug naar de jaren 87 en 90... met zometeen David Bowie na Fats & Small. Dit is Turn.

0: Ja, dit komt allemaal uit zijn muzikale erfenis. Zijn muziek is super divers. Uit de jaren 70, dit liedje Ziggy Stardust. Van de beste man met de naam David Bowie.
1: Out.
0: Ja, je zou kunnen kiezen voor deze van Lou Rawls. Als je

0: kies je oud of ga je voor fout?
1: Als je gaat voor oud, see you when I get there. Of ga je voor fout? Albano samen met Romina Power en Felicita. Een lekker stukje Italiaans op deze zonnige zaterdagmiddag. Een sms'je sturen naar 06-573-28203. Doet in ieder geval jouw stem tellen. En ik ga uiteindelijk de uitslag bepalen. Mag duidelijk zijn, de meeste stemmen gelden. In dit geval democratisch gekozen. Gaan we een van de twee liedjes zo meteen horen. Dat doen we na Tina Turner en GoldenEye. Het is de tijdmachine op Omroep Brabant deze zaterdagmiddag.

0: titelsong van de gelijknamige Bondfilm GoldenEye. Een mooi bombastisch. Tina Turner.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, die keuze was uit de liedjes van Lou Rawls voor Out, See You When I Get There. Albano, Romina Power, Felicita, dat was de foute keuze voor vandaag. Dankjewel voor alle sms'jes. De balans is opgemaakt. De stemmen zijn geteld. En dit is de uitslag.
1: Fout.

Ga lekker buiten zitten, doe je ogen dicht, voel de zon op je gezicht. Luister naar deze teksten van Albano en Robbie de Power. Felicita, je waant je eventjes in het midden, zuiden of noorden van Italië. Want het maakt niet zo uit. Waar je daar ergens bent, het is altijd wel wat lekker weer. Dankjewel voor alle sms'jes nogmaals. Het was de foute keuze vandaag. Ga je meenemen naar Amsterdam. Voor een band die je daar onder de naam Stampij de jaren 70, begin jaren 80 bekendheid had. Dat had te maken met de samenwerking tussen de twee broers Huub en Hans van der Lubbe. In 1981 veranderden zij de resten van Stampij in de band De Dijk. En 1983 werd die band door platenmaatschappij Dureco weer aan de kant gezet. Want de verkoopcijfers bleven achter bij de gewenste successen. En ja, het duurde allemaal te lang. Onder de vleugels van een andere platenmaatschappij, in dit geval Phonogram, verscheen in de zomer van 1987 Mag het licht uit. En dat was meteen een banger. Wakker in een vreemde wereld, Dansen op de vulkaan, om zomaar eens wat hits te noemen. En daar kwam nog een album bij. Niemand in de stad, dat was twee jaartjes later. En dat leverde met Ik kan het niet alleen. En Nergens goed voor twee...

Die in de tijdmachine op Omroep Brabant. Daarvoor nog De Dijk. En nergens goed voor de Nederpopplaten vandaag in dit programma. We gaan al wel hard richting 1 uur. De tijd vliegt weer voorbij met al dat lekkers op de radio. Straks natuurlijk nog veel meer. Ik heb 12 inch meegenomen. Ik zei straks al bij Christian eventjes een soort van tease. Ja, het is een 12 inch met daarop een rappende Prince. Nou, wie dat is en of die alleen is of met nog iemand anders, dat hoor je allemaal straks. En nog veel meer fijns komt eraan. Tot het nieuws, Phil Collins. You Can't Hurry Love.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
6: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
7: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
8: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. en werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Je bent bij Omroep Brabant. Het tweede uurtje van de tijdmachine staat op het punt van beginnen. Eerst eventjes langs de verkeersinformatie. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Afrit Tol en Bergen op Zoom. Daar nog een kleine file van 3 kilometer. En 5 minuutjes extra reistijd heb je op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Dat heeft te maken met de bekende werkzaamheden intussen van de Moerdijkbrug. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. We reizen zometeen lekker terug naar de tijd van de jaren 70, 80 en 90. En zometeen te horen Pretenders. Don't get me wrong.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: het een tikje anders doet.
1: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Don't get me wrong, de Pretenders in de tijdmachine helpen op Brabant.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: 10:10, een zaterdagmiddag. Heerlijke vakantietijd. Het is heerlijk weer buiten. Perfect om heerlijk te genieten van de muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En dat doen we tot 4 uur met straks een 12-inch van een liedje dat oorspronkelijk een country song is. Dus van country gaan we naar een heel ander genre. Het zit een beetje bij elkaar, maar heeft eigenlijk over helemaal niets met elkaar te maken. Dat is altijd het leuke. Dat is ook het leuke aan muziek. Soms wordt het hergebruik en gewoon van toegestaan. En dan krijg je daardoor gewoon iets heel erg moois. Is er ook nog John's Disco Party? Zeker straks na 3. En we hebben ook nog het geluid. Het geluid van toen wordt al wekenlang niet geraden. Vandaag wellicht een poging om het wel te laten raden. Misschien wel door jou. En dat levert je dan een mooi prijzenpakket op. De Hoodies zometeen met The Baby in de tijdmachine. Maar eerst naar de dame met de naam Sheryl Crow. Dit is All I Wanna Do.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Anna Hollis, The Baby. Dat is dat we mooi kunnen zeggen. En dan wordt nog Sheryl Crow. All I Wanna Do. Het is 12 minuten voor 2:30. Ik zei net, ik heb een liedje meegenomen vanaf 12 inch.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Niet alleen met een rappende Prince, maar het is ook nog eens een liedje dat oorspronkelijk helemaal niet in het genre is wat ik zojuist zo meteen aan je laat horen. Het is namelijk van June Lodge, Someone Loves You Honey. Dat is een reggae hit uit 1982. Maar oorspronkelijk is het een cover van de gelijknamige song, dat is een country liedje, van Charlie Pride uit 1978. En dat klinkt zo.

0: En dan nu maximaal genieten.
1: Ja, maar dan in de versie van June Lodge. Want daardoor kreeg het een hele andere sfeer. Warm zomers met een relaxed reggae beat. Ze nam het nummer op samen met Prins Mohammed. Overigens de echte naam is George Nooks. Die er speels doorheen zingt en een beetje aan het rap is. Het werd in Europa, maar vooral in Nederland een enorme hit. Stond wekenlang in de top 10 en werd een van de best verkochte reggae platen uit de jaren 80. Het nummer groeide uit tot een onverwachte zomerhit en bracht de Caribbean door je speakers. En nu vanaf de draaitafel, June Lodge, Someone Loves You Honey.

beetje een vergeten liedje. Uit de jaren 90, Here We Go Again. In de tijdmachine op Omroep Brabant. We kijken even naar de verkeersinformatie. Het verandert steeds. Dat is op zich wel het goede nieuws. Dus wat er genoemd wordt is een half uurtje later meestal weer opgelost. Op dit moment een probleem op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en de knooppunt Batendorp. Daar is een ongeluk gebeurd. Dat levert je 4 kilometer file op. 10 minuutjes vertraging. En 9 minuten, een minuutje minder op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 kilometer file. En die wegwerkzaamheden daar. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Ja, die file die zal af en toe eventjes wat langer zijn en weer weggaan en weer terugkomen. Goed, je bent gewaarschuwd. Het is opnieuw zonnig vanmiddag, blijft droog. 25 tot 27 graden op de thermometer straks. Aangenaam zomers weer, mag ik wel zeggen. Ook vanavond en vannacht is het nog lang warm. En dan koelt het vannacht af naar een graadje of 15. Dus raampjes lekker open en heerlijk een lekker het slaapdutje doen. Zover is het nog lang niet, want we hebben nog de hele zaterdag te gaan. De tijdmachine tot 4 uur. Zometeen gaan we tijdreizen naar een top 40 uit 1997.

0: Alexander O'Neill, Criticize. We gaan tijdreizen.
1: Top 40 flashback.
0: En dat doen we naar 1997. De top 40 van 1 augustus in dat jaar. De 40 meest verkochte singles op dat moment. Een aantal nieuwe binnenkomers, zoals natuurlijk iedere week. Nice and Nasty, Close to You, die kwam destijds binnen op plek 37. Meredith Brooks met Bitch op 29. Ja, ik scheelt je niet uit, het is de titel van de plaat. En zo was er ook nog Elvis Presley met Always On My Mind. Die kwam binnen op plek 22. Een van die nieuwe binnenkomers, die vinden we op plek 27. En die klonk zo. Dat was The Verve en Bittersweet Symphony.

0: waren veel nieuwe binnenkomers in 1997 op 1 augustus. De top 40 van toen. Ook deze die kwam nu binnen. Olaf en You're Not Alone. En dat was wel op plekje 24.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, ook al een beetje als een donderdagmiddag. Want dan fiets ik altijd naar de platenwinkel om het lijstje op te gaan halen. Nou, de jaren 90, internet kwam op, was pas eind jaren 90. Dus je moest het toen nog gewoon echt hebben van papieren versies. En vond ik altijd leuk om te zien wat er allemaal gebeurde in het platenlandschap. Ook de top 10, die was toen best wel spannend. Waarom? Daar kom ik zo meteen op terug. Maar ik begin even met nummer 9. Daar vonden we Hanson met Bob. Op nummer 8, Sholama, You Need Somebody. En plekje hoger, Sex on the Beach van Teaspoon. Op 7 en op 6, Maria van Ricky Martin. De top 5, Wereld Zonder Jou, Marco Borsato samen Treintje Oosterhuis. Het prachtige duet. En op 4 met Superstip destijds, Everybody, Backstreet Boys. De top 3, die klonk zo.
1: Top 40 flashback, nummer 3.
0: Eternal.

0: nummer 1.
1: Puff Daddy. Samen met Faye Evans. I'll be missing you. De ode.
0: Top 40 flashback.
1: Dat was de ode aan de Notorious B.I.G. Ja, ik zei het dus, de top 10 was spannend. Waarom? Nou, omdat zeker voor in die tijd er een nieuwe binnenkomer was in de top 10. Rechtstreeks op die plek, op nummer 10. En welk liedje was dat dan? Dat was deze. Will Smith en Man in Black.

prima. I Go to Rio, de vorige hoogste nu binnenkomen op 1 augustus 1997. De top 40 van toen, Will Smith, Man in Black. Dit is de tijdmachine. Op weg naar het nieuws van 2 uur. En tot die tijd ga je genieten van deze klanken van de band met de naam The In Excess. Dat liedje, dat kan je ongetwijfeld meezingen. Never Tears Us Apart.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
11: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
14: Dit zit.
13: Voordelig en snel.
14: Dit zit.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. We kijken even naar de files. De lijst die wordt steeds korter. Er is eigenlijk nog maar één probleempje en dat zal je niet verbazen. Maar dat is op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer file, 11 minuutjes vertraging vanwege de wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht bij de Moerdijkbrug. Straks in de tijdmachine ga ik het virtuele live podium weer openen voor een groots artiest. Een Nederlandstalig liedje. Heeft heel veel met zomer te maken. En zometeen ook Total Touch.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
24: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
24: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: de tijdmachine. John van Groenhoven. No way, man.

0: Dat zijn wel goede dingen hoor, die uit Amsterdam komen, zeker. Total Touch.
1: Dit is de tijdmachine. Omroep Brabant.
0: Zeg ik met een knippe oog natuurlijk. Somebody Else's Love. Ja, de band werd in de jaren 90 in Amsterdam opgericht door de broer en zus Treintje Oosterhuis en Tjeerd Oosterhuis. Tjeerd, erg muzikaal, schrijft nog steeds heel veel muziek. En Treintje heeft natuurlijk een fantastische stem. Ik denk wel een van de beste zangeressen, zo niet de beste zangeres van Nederland. En nog altijd actief, maar in de jaren 90 heel mooi eigen geluid wat ze maakten. Traden op daar in lokale cafés en clubs en disco's. En uiteindelijk wisten ze de harten van de rest van Nederland ook te veroveren. Over harten veroveren gesproken, een man die dat doet is met de naam Rob de Nijs. Die deed dat. We hebben een mooi nummer uit zijn muzikale evenement straks op het virtuele podium van de tijdmachine. Becky Bell komt eraan na deze van New Order. Dit is Blue Monday.

0: Frankie Bell, Stepping Out Tonight in de tijdmachine.
1: Dit is de tijdmachine.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Live on stage.
0: Ja, het live podium is geopend voor een man. Ik noemde zijn naam net al, Rob de Nijs. En een liedje dat oorspronkelijk een vertaling is van een Duitse hit uit 1977. Dit is van Udo Jurgens. En het werd een van de bekendste liedjes van Rob de Nijs. Het gaat over de eerste liefde en herinneringen daaraan. Rob neemt ons mee naar het strand voor een broeierig verhaal over een 16-jarige jongen en een ervaren vrouw van 28. Tikkeltje gewaagd voor die tijd, zeker. Maar wist je dat Rob dit emotionele verhaal zelf nooit heeft beleefd? Dus het is niet een autobiografie. Hij noemde het wel later zijn mooiste muzikale leugen. Het liedje waar ik het over heb, het werd zomaar Rob de Nijs.
2: De tijdmachine live on stage.

Veel gedane activiteit op de zaterdag. Even je autootje wassen. We zien nu al met Rose Rose en Car Wash. En dan worden we Rob ten IJs en Zomer in de live versie. In de tijdmachine. En deze die, ja, wellicht als je van de disco houdt, dan kan je hem zeker meedoen. Even een dasje maken met Shalimar. Dit is The Second Time Around.

Shallower, the second time around in het programma tussen 12 en 4 te horen hier op Omroep Brabant. Altijd terug naar de jaren 70, 80 en 90. Met af en toe even een blik op de situatie van nu, anno 2026. Een blik op de weg A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Daar 4 kilometer file. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daarom daar dicht. En dan ook nog een korte file op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Werkendam en Noordeloos 3 kilometer dicht. Voor zware vrachtwagens. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de Moerdijkbrug. En daar staat een korte file. Het is zondag vanmiddag. Temperaturen zijn opgelopen tot een graad of 5 à 27. Aangenaam zomersweer is het, kan ik wel stellen. Vanavond is het nog lang warm en vannacht is er dan wat bewolking. Koelt af naar een graadje of 15. Morgen wederom een zonnige dag. Iets hogere temperaturen en dan gaan we weer richting de 30 graden. Waar wij zometeen richting Third World gaan. Try Our Love. En natuurlijk het spelletje Het Geluid van Toen.

0: voor de liefhebbers van luchtgitaren, luchtdrummen. Lekker meeblaren met Bon Jovi in these arms in de tijdmachine. Het is 3:50. Ik heb eigenlijk wel zin om een spelletje te spelen. En dat komt mooi uit, want dat hebben we altijd in de tijdmachine.
1: Het geluid van toen.
0: Ja, en vandaag gaan we het iets anders doen dan de andere weken. Nou, is het geluid al een paar weken lang niet geraden. Dan zijn we op dit moment bezig nog met de integratie van een nieuw WhatsApp-systeem. Dat gaat de komende week weer werken. Dus op dit moment kun je nog even niet appen. Toen dacht ik, wellicht is dat het mooie moment om de telefoonlijnen open te gooien. 0909-123-0909. Dat is het telefoonnummer. Ik herhaal het nog een keertje. 0909-123-0909. Dat is het telefoonnummer. Je mag zo meteen gaan bellen als je denkt te weten wat dit is.
1: Het geluid van toen.

0: Ja, denk jij te weten wat het is? 0909-123-0909.
1: Het geluid van toen.
0: Dat is het nummer, dat mag je bellen als jij een poging wil wagen om het te raden. En wellicht levert het jou een mooi prijzenpakket op. Dit is misschien wel jouw kans om niet één, maar twee prijzen in de wacht te slepen. Het bordspel Remember the Music, movies en series. En ook nog een Bluetooth speaker als jij weet te raden welk geluid ik zojuist heb laten horen. Zometeen ga ik eens wat luisteraars in de uitzending halen. Na deze van Adventures of Stevie V, dit is Dirty Cash.

0: Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Money Talks. Nou, prijzen zijn misschien ook wel een moeite waard om een belletje te doen. Ik ga het geluid spelen. En weet je wat we doen? We pakken gewoon de eerste kandidaat. En als die het niet weet te raden, dan gaan we gelijk door naar de volgende. Eens even kijken.
1: Het geluid van toen.
0: Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Goedemiddag, je spreekt met Sylvia.
0: Sylvia, hallo. Sylvia, wat dacht jij dat het geluid zou zijn?
2: Ik ga voor mijn tweede optie en dat is een grijpmachine.
0: Een grijpmachine, dat was je tweede optie?
2: Dat was mijn tweede optie. Mijn eerste optie was een flipperkast.
0: Okay.
2: Maar daar klonk het iets te mechanisch voor.
0: Oké, nou, je gaat voor de grijpmachine. Ik moet je helaas teleurstellen. Ik ga naar de volgende. Dankjewel, Sylvia.
2: Jojo.
0: Doei. Eens even kijken. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Joost.
0: Joost, goedemiddag. Joost, ik zal het geluid er nog even een keer bij pakken. Is misschien wel even leuk om het nog een keer te horen. Of denk jij van, hoeft niet, ik weet het.
3: Ja, pak er nog maar even een keer bij.
0: Ja, ik ga het er nog even bij pakken.
1: Het geluid van toen.

0: Joost, je klinkt heel zeker, maar ik ben benieuwd. Wat denk jij dat het is?
1: Ik denk dat het een tape in een Video 2000 stoppen is van een Philips.
0: Tape in een Video 2000 stoppen is van Philips. Dat is wel heel specifiek wat jij daar zegt, Joost. Hoe kom je daar zo bij?
1: Ja, ik heb een paar weken geluisterd en ik heb de hints gehoord. En ja, ik kwam eigenlijk hierop.
0: Ja, nou ja, ik zal die hints er nog even bij pakken. Brabants tintje, we gebruiken het niet meer. En er was altijd sprake van een kopie. Ja, Joost. Je hebt hem wow, te pakken, jongen. Okay. Je hebt goed opgelet. Je hebt heel goed opgelet.
1: Dank je.
0: Ja, nee, het is inderdaad. Het was, als je een VHS had genoemd, dan had ik het ook goed gerekend. Want, maar je bent heel specifiek. Hè? Dat is inderdaad het antwoord op de hint. Er was altijd sprake van een kopie. Nou, dat is een videoband. Daar neem je programma's natuurlijk mee op. We gebruiken het niet meer. Zijn er natuurlijk nog wel mensen die het misschien ergens hebben. Maar in principe gebruiken we het helemaal niet meer. En het Brabants tintje is, het is een uitvinding van Philips.
1: Ja, van het bedrijf.
0: Ja, van het bedrijf. En dat was Video 2000. Dat waren, heb je die trouwens gehad, Joost, of niet?
1: Ik heb zelf nooit gehad, nee.
0: Nee. Ja, weet je wat het mooie is aan die Video 2000? Dat was eigenlijk de betere versie van VHS. Want de VHS-band was een stuk minder. Dat was een uitvinding van, uit mijn hoofd gezegd, ik geloof JVC. En daar kon je eigenlijk 3, maximaal 4 uur opnemen. Die van Philips, die kon je omdraaien. Daar kon je maximaal 8 uur op opnemen. En de kwaliteit was veel beter.
1: Ja,
0: maar ja, de seksindustrie dacht er anders over. Want die brachten massaal VHS-banden uit in de videotheek. En daardoor werd VHS veel populairder. Dus dat is het verhaal van de videoband. Een kleine geschiedenisles daarmee. Joost, ik mag jou blij maken deze middag met 2 prijzen. Het bordspel Remember the Music, Movies and Series. En er komt nog een Bluetooth-speaker bij.
1: Nou, fantastisch. Ja. Dankjewel.
0: Nou, ik zou zeggen, blijf even hangen. Dan gaan we het allemaal in orde maken. En van harte gefeliciteerd. Vond het leuk dat je het ook hebt geraden.
1: Ja. Ja, mooi. Ik vond het leuk om mee te doen.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Wens ik jou nog een hele fijne middag, Joost. En nogmaals, proficiat. Primal Scream nu in de tijdmachine. Dit is Rock.

0: Primal Scream en Rocks in de tijdmachine. En Joost, die wist het geluid te raden. Het was een videoband. Hij was nog heel specifiek zelfs. Video 2000, zei hij, van Philips. Volgende week een nieuw geluid. En een nieuwe kans op het winnen van mooie prijzen. Hey, het is vandaag Zwarte Zaterdag. Dat betekent dat de mensen die de weg op gaan, met name in het zuiden van Europa en in Frankrijk, veelvuldig in de file zullen staan. In 1975 werd die zaterdag voor het eerst de Zwarte Zaterdag, omdat er in Frankrijk destijds heel veel files stonden. Met ook een behoorlijk aantal slachtoffers tot gevolg. 1975, en toen was dit de grote zomerhit destijds. Het is van Joe Dassin. En L'été Indien.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: er stonden daar allemaal Franse autootjes. Veelal Franse makelij. Maar ook Nederlanders ertussen in de file. Sinds 1975 noemen we dus. De eerste zaterdag van augustus. De Zwarte Zaterdag. En dit was toen te horen op je autoradio. Joe Dassa, Lete en Nia. We gaan zometeen aan de andere kant van 3 uur mijn discotheek openen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
11: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
14: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, nog één probleem. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 3 kilometer, 6 minuutjes extra reistijd. Heeft alles te maken met de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Zometeen open ik mijn disco voor John's Disco Party. We gaan lekker dansen terug naar de jaren 70, 80 en 90... met house, disco, eurodance, remixen. Het komt allemaal voorbij. En dit is Evelyn Champagne King zometeen als eerste.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
19: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
20: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
21: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
20: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
21: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
13: Is Omroep Brabant. Met nu
1: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Love Gone Down. Op zeer jonge leeftijd scoorden ze al dikke hits. Evelyn Champagne King.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: De deuren zijn open, jij bent van harte welkom. Ticket is niet nodig. Je staat altijd op het beste plekje in mijn disco. Onder de glitterbol, in de spotlights, aan de bar. Het maakt niet uit, jij bepaalt waar je gaat staan. En er is ongelimiteerd plek. Dat is het mooie aan John's Disco Party bij Omroep Brabant. Na 3 uur op de zaterdagmiddag altijd eventjes lekker de voetjes los. Of misschien ben je wel iemand die gewoon lekker van de zijkant toekeek naar de dansende menigte. Het mag allemaal. Alleen dat je stil blijft staan, dat kan ik niet garanderen. Want de muziek is, zoals altijd, heel erg lekker. Straks een eigen remix van een bekend liedje. En weet je wat we ook doen? Straks gewoon maar eens de Hot Summer Dance Mix deel 1 erbij pakken van een paar weken geleden. Want het is tenslotte heerlijk weer. Maar niet voordat we allemaal de dansvloer op zijn gegaan en ik hem officieel heb geopend. Dit is John's Disco Party met To Ibiza.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend. Hola.

0: en de Blue Notes. Met de zang van Teddy Pendergrass, The Love I Lost. Eigenlijk moet dit de lange versie, de is nog zoveel graver. Maar die duurt 11 minuutjes, nu geen tijd voor. We gaan iets anders doen. Namelijk een remix draaien. Dat is ook altijd in John's Disco Party het geval. Meestal neem ik iedere week een remix mee, ergens gevonden van een andere producer. Vandaag heb ik een remix van mezelf meegenomen. Ik heb de studio eventjes een aantal uurtjes doorgebracht om een favoriet van mijzelf te remixen naar een nieuwe versie. Het gaat om Will Smith's Going to Miami. Een plaatje wat ik altijd graag in de vakantietijd draai. Word er altijd vrolijk van. En ik dacht, die kan wel eens een remake gebruiken. Dus je hoort hem nu in de Groovebox Remix. Dit is Miami, Will Smith. Dat is niet Miami, Will Smith. Nee, dat is een systeemfoutje. Deze bedoel ik.
1: Johnny's Disco Remix.

0: De melodie is veelvuldig te horen. De laatste tijd op de radio heeft alles te maken met de nieuwe uitgave van Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. Maar dit is gewoon het origineel en dan blijft gewoon toch een knaller. Dat is echt een klassieker met een hoofdletter K. Faithless en Insomnia. Eén probleem op de weg nog. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 3 kilometer file vanwege de wegwerkzaamheden daar aan de Moerdijkbrug. Zaterdagmiddag 25 tot 27 graden op de thermometer. Zonnig, vanavond ook nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graadje of 15. Morgen wederom zonnig en iets hogere temperaturen richting de 30 graden. Een paar weken geleden ben ik begonnen aan een cyclus van disco mixen, maar dan met een thema, een Hot Summer Dance Mix. Deel 1 kwam toen uit. Een paar weken geleden gedraaid. Ik dacht, het is tijd om de herhaling maar weer eens erbij te pakken. Op herhaling dus, John's Disco Party Mix, maar dan de Hot Summer Dance Mix Part 1. Nu bij Omroep Brabant.
1: Get ready for the dance floor. This is the Groove Box.

0: Dumont.
1: These are the sounds of the Groove Box.
2: Ja, de Groove Box. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Allemaal duimpjes weer, sms'jes, jullie zitten lekker te genieten. Het was de Hot Summer Dance Mix Part 1. Volgende week gaan we Part 2 nog een keertje de eter inslingeren. Kunnen we eigenlijk vervolg zetten op deze Summer Dance Mix. Alle mixen zijn terug te vinden op mijn SoundCloud pagina. En dit weekend komt er ook Hot Summer Dance Mix deel 2 ook weer bij. Ik moet niet vergeten de deur dicht te doen. Ja, hij is dicht. John's Disco gaat volgende week weer open. Om exact een paar minuutjes over 3. Dan neem ik je weer terug de dansvloer op in de tijdmachine. Tot 4 uur. Nog veel lekkere muziek hoor in de tijdmachine. Geen probleem. Even terug naar de 90's met deze Boyzone. Dit is Picture of You.

De bekende klanken van The Police en Spirits in the Material World. Het is bijna 4 uur alweer. Ja, de tijd vliegt. Zeker met de fijne muziek in de tijdmachine. Morgenmiddag, dan ben ik er ook tussen 12 en 4. Stef heeft een zondagje vrij. Dus dan ga ik je morgen weer vermaken met allemaal hele fijne zomerse klanken. Niet allemaal uit de jaren 70, 80 en 90. Want het is natuurlijk een Stef special. En daar zitten ook gewoon de hits van nu bij. Ook hartstikke leuk. Leuk dat je erbij was deze middag. Zometeen hebben we nog meer vakantiesfeer met vakantiekoen. En ja, morgenochtend is natuurlijk ook weer nieuw wakker. En Christian is er met Weekend. En daarna mag ik het stokje overnemen. Ik wens jou nog een bijzonder lekkere zaterdagmiddag. Aan het weer ligt het niet. Ik zou zeggen, maak er iets moois van. Arrivederci, ciao, de mazzel. Tot de volgende. De laatste, George Michael en Fade.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
13: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Dit is Omroep Brabant.
15: Met nu Vakantie Koen. Koen Wijn. Vakantie!

0: Vakantie Koen. Jouw muzikale reis door de zomer.
1: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
0: Op Omroep Brabant.
2: Ja, en welkom bij Vakantie Koen, aflevering 3 alweer. En daarmee zitten we precies op de helft, want ik doe het 5 keer. En daarna gaan we richting de toplijst van Brabant. De top. Mag ik daar eigenlijk al zeggen? Ik weet nog niet of dat bekend is. Ik ga daar nog niks over zeggen. We gaan in ieder geval dit jaar iets heel bijzonders doen. Als het gaat om de top 900. Maar dan misschien dus iets anders. Oh jee, wat zeg ik nou toch allemaal? Maakt niet uit. Misschien exclusief voor de mensen die er nog bij zijn. Want we zitten al een beetje wat later op de middag. Op deze zaterdag 1 juli 2026. En ik ben er sowieso heel blij mee dat je er lekker bij bent. Want we zijn bij Vakantie Koen. Het programma dat in de zomer Nederkoen vervangt. Maar waarbij je het nog steeds wel met mij moet doen. Ja, dat is dan weer een nadeel. Maar goed, het is wat het is. We zijn heerlijk wat landen aan het afgaan. Om ons juist daar onder te dompelen in de muziek. En vandaag hebben we een hele reis te maken. Die reis die gaat van Canada naar de VS, Mexico en Zuid-Amerika uiteindelijk. Al zijn die laatste wel echt minder vertegenwoordigd. En die eerste in meerderheid eigenlijk. We zijn begonnen in Canada zojuist. En daar werd op 30 maart 1968 Céline Marie Claudette Dion geboren. Als jongste van 14 kinderen moest ze zich flink van zich laten horen. En dat deed ze vooral door haar muzikale talent. Want al heel vroeg zat ze ook in allemaal van die talentenprogramma's. En het was heel snel duidelijk dat ze wat kon. Ze kwam in contact met haar manager, die later overigens er een man werd. René, hè? Die heb je misschien nog wel gezien. En dat deden ze wel toen ze inmiddels meerderjarig was. Dat trouwen althans. En pas veel later in haar carrière kwam het liedje I'm Alive, wat je zojuist hoorde, in 2002 een grote hit in een groot aantal landen. Dus dat heb je in ieder geval goed meegekregen van het begin van Vakantie Koen. 650 kilometer van haar geboortehuis, en dan heb ik het al over de tijd dat Céline al haar eerste hits heeft gescoord, werd Abel Tesfaye geboren. Dat was ergens in begin jaren 90. Hij werd geboren in Toronto als zoon van een Ethiopische immigrant, maar vooral opgevoed door zijn oma. En toen hij 17 was, stopte hij abrupt met school, vluchtte zijn ouderlijk huis uit om daar nooit meer terug te keren. En dat was allemaal, dat is dan ook wel heel grappig, allemaal in een weekend. En dat weekend dacht hij, nou, daar moet ik misschien wat mee. Dat neem ik over. Dat is wel een goeie. Een heel duister liedje, dat is het eigenlijk. Het gaat over iemand die in de auto zit dronken, wordt verblind door de lichten van tegemoetkomende auto's. Alleen om maar heel even zijn meisje aan te raken, zit hij daar. Eigenlijk helemaal niet goed natuurlijk. Maar goed, voor hem ook weekend, wat dat betreft. Dit is Blinding Lights bij Vakantie Koen. En nogmaals, heel fijn dat je luistert. I've been trying to

0: Amerika kun je bijna niet komen, want ze werd in Windsor opgevoed. En daar kun je Detroit aanraken, ruiken, proeven. Als je in Windsor niest, dan horen ze dat in Detroit. Het zit echt alleen maar een riviertje tussen de Detroit River, hoe toepasselijk ook. Dus daar werd ze opgegroeid, maar echt tegen Amerika aan. En daar kwam ze uit een vader, alhoewel, ja, ze kwam uit haar moeder, voor alle duidelijkheid. Iedereen denkt, er gebeuren daar hele gekke dingen. Maar haar vader was natuurlijk ook een deel van haar. En dat is dan weer de halfbroer van niemand minder dan Henk Wijngaard. En dan denk je misschien, Henk Wijngaard. Oh, wacht, Henk Wijngaard.
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas.
0: Henk Wijngaard. En die, hij is dus haar half oom of zo. Of achteroom is dat dan, denk ik. Zij is het achternichtje in ieder geval. Maar Shania die heeft niet zo heel veel behoefte aan contact met Henk. Een paar jaar geleden zei Henk namelijk van ik wil bij haar show zijn. Nou, dat vond het management allemaal prima. Kreeg ook aardige kaarten. Niet naar wens van Henk overigens. Had veel dichterbij moeten zitten. Maar ook na het concert had Shania helemaal geen zin om nog met Henk te praten. En Henk was toen heel erg teleurgesteld. Dus ja, dat is een soort van familiediner Bert van Leeuwen materiaal, denk ik. Maar goed, we gaan door. Want we moeten ook door. We zijn op reis. En in het westen van Canada komen in Alberta. En daar wordt de midden jaren 90 een band opgericht waar ik helemaal goed op ga. Begonnen met covers, maar uiteindelijk gingen ze eigen werk maken. En de naam, want ik heb het over Nickelback, is afkomstig van nickel. Dat is zowel in de VS als in Canada een benaming voor een muntstuk van 5 cent. Hè. En de bassist Mike Krueger, die gaf dat vaak als wisselgeld terug toen hij nog werkte bij de Starbucks. En daarbij zei hij, here is your Nickelback. Ja, ik ga daar goed op. Dat zijn van die mooie verhalen. I love it. En die ga je nooit meer vergeten. En als je nou denkt, goed, welke muziek maakte die ook alweer? Nou, deze muziek.

Neil Young en The Heart of Gold. Daarvoor moest ik trouwens wel nog even terugvliegen naar Toronto. Want dan ben je iemand vergeten die je niet mag vergeten. En dat is een grootheid. En dat was deze grootheid. Neil Young, ooit begon als kippenboertje. Want dat deed hij toen hij 10 jaar was. Hij wilde namelijk heel graag boer worden. En dat waren de eerste stappen. Maar toen hij 2 jaar daarna een ukulele kreeg,

Alle ballen op muziek. Want dat kon hij toch ook wel heel erg goed. Nou, de rest is volgens mij wel redelijk geschiedenis bij deze man. En nu we toch weer teruggevlogen zijn, ga ik meteen een stukje verder richting Ottawa. En daar ontmoet ik Alanis Morissette. En dan ga ik meteen naar het een van de beste albums van de jaren 90, wat mij betreft. En misschien ook omdat ik hem gewoon in de kast had. Dat je altijd een beetje bevooroordeeld bent. Maar dat was Jagged Little Pill. En daar stond een liedje op. Het was ook meteen de grootste hit. Je kent misschien ook nog wel de clip dat Alanis met zichzelf in een auto zat. En ze was vier mensen eigenlijk. Allemaal een soort van anders. Maar dat ironic, ja, de vraag is of het nu echt ironisch is wat er gebeurt in dit liedje. Als je gaat kijken naar de betekenis van dat woord, is het tegenovergestelde zeggen van datgene wat je daadwerkelijk bedoelt. Dat is de betekenis. Dus je zegt eigenlijk, oh, is het heerlijk weer, terwijl het regende. Dat is ironisch. Maar dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde in dit liedje. En dat vind ik dan wel heel geestig. Want het is een vorm van pech. En ze heeft het zelf ook wel toegegeven. En toen zei ze, ja, ik zeg altijd tegen mensen dat ik de slimste domme persoon ben die je ooit zult ontmoeten. En daar moeten mensen dan weer zo lang over nadenken dat ze uiteindelijk een beetje af zijn geleid met betrekking tot dit liedje. Nou, het maakt mij allemaal geen bal uit, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het namelijk zo'n verschrikkelijk fijn liedje dat ik dacht, weet je wat, die ga ik draaien. Want die hoort er gewoon bij, want we zijn nu toch in Canada. En zometeen blijven we nog heel even in Canada, maar de oversteek gaat gemaakt worden. Maar dan weet je in ieder geval, dit liedje, het komt uit Canada. En is niet ironisch, het is gewoon domme pech. Maar Alanis is de slimste domme persoon die je ooit zult ontmoeten. Ha! An old man turned 98. You won the lottery and died the night.

0: Vakantiegoen! Gezellige!
1: Gezellige?
2: Vakantiegoen neemt je mee op zijn muzikale reis. De hele zomer.
1: Zaterdag tussen 12 en 2.

stad van The Rich and Famous. De stad waar hoog in de bergen de letters van Hollywood staan en waar bijna 4 miljoen mensen wonen. En ook een stad die bekend staat om de sport. Want de Lakers, Dodgers, Kings en Galaxy doen eigenlijk altijd mee om de prijzen in hun sport. Moeten er nog een muziekje bij? Ja, het blijft toch Amerika, toch? Doen we er gewoon nog een klein muziekje bij. Maar William James, hè? Will I Am. William James Adams Jr. Ja, dat is eigenlijk een te leuk verhaal om te vertellen. Ik groeide op in de buitenwijk daar, in L.A. Had te maken met zware armoede. Maar hard werken, dat heeft hem uiteindelijk erop geholpen. Dat vind ik altijd wel een hele mooie inspiratie. Ook allemaal van mensen daar in de buurt. En tegenwoordig heeft hij ook zijn eigen modewerk, muzieklabel. Hij is succesvol producer, jurylid. Kent hij zijn eigen band, is hij een acteur. Maar, en dat vind ik dan het mooie aan het hele verhaal, hij is die armoede niet vergeten. Hij zet zich namelijk veel in voor goede doelen. En de samenwerking die hij hier had, die is met een Nederlandse dame. Dat is dan ook wel weer leuk, toch? Eva Simons, ja zeker, ooit nog jurylid in, ik geloof, Idols of The X Factor of zo, weet je wel, met een gekke haar, een beetje getinte meid. In 2012 was dit de single This Is Love, Will I Am, en dus een beetje Eva Simons die je zojuist hoorde. Hey, we gaan door naar Arizona, een stukje meer richting het oosten, want uit die staat komt Stevie Nicks. Ja, niet dat ik er niks vind, maar ze heet gewoon Stevie Nicks. Een Britse band, weliswaar, Fleetwood Mac. Met Amerikaanse invloeden van onder meer deze Nicks, maar ook van haar toenmalige vriend Lindsey Buckingham. En hoewel Stevie Nicks op heel veel plekken heeft gewoond, werd ze in Amerika in 1948 geboren. En daarom dacht ik, hey, weet je, dit is wel aardig om die in ieder geval even voorbij te laten komen. Fleetwood Mac en Mad Dreams hoort in Amerika, kon ook in Groot-Brittannië. Maar ik heb hem hier neergezet. Dankzij Stevie Nicks in Arizona.

0: je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

Beyoncé. Queen Bee. Een groot exportproduct uit Texas natuurlijk. En daarom Texas Hold'em. Goed, dan een verhaal. Ja, daar kan ik wel een muziekje onder zetten, maar dat doe ik eigenlijk niet. Want het is eigenlijk een heel triest verhaal eigenlijk. Colorado, daar woonde lange tijd Henry John Deutschendorf, oftewel John Denver, ontleend aan de grote stad in Colorado. En zijn hele leven was hij geïnteresseerd in luchtvaart. Op zich ook niet gek, met een vader die diende in de United States Air Force. En uiteindelijk is dat ook zijn dood geworden. Ja, dat is heel treurig. Hij is uiteindelijk met een vliegtuigje gecrashed. En zijn as is ooit uitgestrooid over de Rocky Mountains. Ook in dat deel van de staat waar hij zo van hield, Colorado. En daarom dacht ik, weet je wat, misschien is dat ook wel een heel mooi liedje om gewoon nu even te draaien. En daarom is hier Leaving on a Jet Plane.

ik vind dit zo'n verschrikkelijk mooi liedje. En het gaat al een tijd mee. Maar ja, gewoon de hele symboliek erachter. Bijzonder en ontroerend. Dat is een feit. John Denver en Leaving on a Jet Plane. Naar een andere John, maar dan Johnny. Johnny Contant, oftewel Johnny Cash en de Cocaine Blues. Een heerlijk liedje dat het verhaal vertelt van Willie Lee, een man die zijn ontrouwe vriendin vermoord onder invloed van whisky en cocaïne. Maar uiteindelijk krijgt hij daar zoveel spijt van dat hij zegt, jongens, kap daar nou mee. Dit is helemaal niet goed. Dit moet je niet doen. En daarom is hier de Cocaine Blues met Johnny Cash.

0: today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
14: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
15: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Vakantie Koen.

0: En you're the best. Vakantie Koen. Jouw muzikale reis door de zomer.
1: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
0: Op Omroep Brabant.
2: Ja, een hele goede middag. Het laatste uurtje van Vakantie Koen. En als je vorige uur al op zit te luisteren, dan weet je dat we in de States zijn. Dat we op zich wel onderweg zijn naar beneden. Maar dat we daar beneden niet meer zo heel veel vinden. Als het gaat om Midden- en Zuid-Amerika. Ja, dan kun je natuurlijk allerlei dingen wel gaan draaien. Maar het moet ook wel een beetje in het poppy hoekje passen, natuurlijk. En nu waren we nog in St. Louis. Dat is hartstikke Amerika. De stad die eigenlijk het kruispunt is tussen de Delta Blues, de Midwest hip-hop en de rock'n'roll. En wie groeide er in die stad op? Juist ja, Tina Turner, die eigenlijk al die stijlen ook wel beheerst. Had eigenlijk een scheidleven, dat wel, door mishandeling en een huwelijk met Ike. Maar uiteindelijk zorgde dit liedje voor haar comeback in 1984. Zorgde voor veerkracht en levenslust. En dat is precies wat menig supporter van PSV ook ervaart de afgelopen jaren. Veerkracht en vooral heel veel levenslust. Op naar een vierde kampioenschap, zou ik zeggen. Maar dat is niet geheel onbevooroordeeld. Hey, we gaan naar een band die werd opgericht in Seattle. Dat is in de staat Washington. En dat is wel degelijk Amerika natuurlijk. Niet de stad, niet DC, maar de staat Washington. En Eddie Vedder, zijn geboortehuis, dat stond daar. Hij groeide op met een stiefvader waarvan hij dacht dat het zijn echte vader was. En daar kwam ook het bekende liedje Alive uit voort. En dan denk je, Alive, die ken ik zeker. Ja, natuurlijk ken je die. Dat is dit liedje. En het nummer ademt ook weer veerkracht. Wel mooi, toch? Maar ook woede en hoop. En dat had dus te maken met, zoals vader zelf zei, the bastard that married my mom. Ja, dus uiteindelijk niet zijn echte vader toen hij erachter kwam. Pearl Jam hoor je nu tijdens vakantie Koen hier op Omroep Brabant. Fijn dat je luistert en geniet van de heerlijke muziek uit de United States of America.

wat is dit fijn, hè? Stefke Mirakel, Stevie Wonder en Signed, Sealed, Delivered. Hoor maar. Heerlijk. We zijn Lake Michigan overgestoken. En dat is het gigantische meer waar Chicago aan ligt. Het meer is zo groot dat Nederland er zo'n anderhalve keer in zou passen. Dus daar kan je wel in verdrinken. En tot de grootste meren behoort het van Noord-Amerika. En het dankt ook zijn naam aan de stad waar wij aan meren op dit moment. Michigan. En zeg je Michigan, dan zeg je Motown. Het label dat soulmuziek populair maakte bij een breed publiek. En bracht er talloze sterren voor. De Jackson 5, de Four Tops, Marvin Gaye, Diana Ross, Temptations, Rick James. En ook, want daar weet je natuurlijk, daar gaat hij heen, Stevie Wonder. Maar zoals wel vaker deze vakantie, Koen, ik moet door. Dus ik laat Stefke voor wat het is. Ik laat Michigan ook voor wat het is. En ik ga door. En we komen uiteindelijk in Memphis, Tennessee uit. Dat is best wel een eindje kachelen. Maar ik ben er ooit geweest als 16-jarig mannetje. En ik heb er nog steeds spijt van dat ik niet naar Memphis uiteindelijk ben gegaan om Graceland te bezoeken. Ik was namelijk in Tennessee. Heb daar een hoop gezien. Hoop gedaan ook. Een hoop slechte dingen trouwens ook. Maar dat geldt terzijde. Maar ik ben nooit naar Graceland geweest. En daar baal ik meteen nog steeds een beetje van. Het is na het Witte Huis het meest bezochte huis van Amerika. Met jaarlijks zo'n 600.000 bezoekers. En Elvis had, zoals wel bekend is, denk ik, een Nederlandse manager. Die kwam daar dus ook wel eens. Connor Parker, oftewel Dries van Kuik uit Breda. Die trok jarenlang met Elvis op. Maar zorgde eigenlijk voor de op- en ook de ondergang van dit fenomeen. Hij liet hem niet internationaal toeren. En dat remde Elvis uiteindelijk in zijn ontwikkeling. En dat was, uiteindelijk was het gewoon een drama. Als je er nog nooit van hebt gezien, moet je misschien een keer die film kijken. Die is wel heel aardig, die biopic van Elvis. Hey, dit is Suspicious Mind van The King himself. We're

En zo hebben we meteen twee vliegen in één klap. Want Ronnie van Zandt en zijn band Lynyrd Skynyrd, die bezingen Alabama, komen uit Florida. En dat betekent dat we onze weg naar boven kunnen inzetten. Ja, ik zit wel in het vliegtuig, want we vliegen over heel wat staten heen uiteindelijk. En als ik naar beneden kijk met de kaart in mijn hand, dan zie ik Georgia, North Carolina, Virginia, Delaware. En ik land in Pennsylvania, de geboortegrond van een van de grootste fenomenen. Zo niet de grootste uit deze eeuw. Ze beheerste verschillende Amerikaanse stijlen, verschillende muzikale stijlen ook. Schrijft haar eigen liedjes, is een activiste voor andere artiesten en heeft wereldwijd Swifties achter haar aanlopen. En dan had ik het natuurlijk zojuist over niemand minder dan Taylor Swift. Maar ik moet ook weer door. Ja, wat dat betreft is het veel reizen. Het is allemaal niet goed voor de natuur. Maar ik pak gewoon weer het vliegtuig en ik ga naar New Jersey. Vlakbij het grote Manhattan, waar onlangs trouwens nog het WK de finale afwerkte. Daar groeide Bruce Springsteen op met Nederlands bloed in zich. Dat is ook wel weer leuk. Het gaat wel eventjes terug. Zijn voorouders die komen namelijk oorspronkelijk uit de provincie Groningen. Dus Bruce Springsteen is een Grunninger. En in de 17e eeuw vestigde zich in New Jersey. Zijn overgrootvader die werd dan daar ook de Dutchman genoemd. En de jonge Bruce die zocht al van kinds af aan zijn toevlucht in de muziek. Leraren die omschreven hem als een eenling die eigenlijk niets liever wilde dan spelen op zijn gitaar. Hij was geïnspireerd na het zien van het optreden van Elvis Presley in de Ed Sullivan Show en het luisteren naar niemand minder dan Frank Sinatra, oftewel The Voice. Ja, dan heb je een aardige goede leermeester. En ja, dit liedje, als we toch in de United States of America zijn, kan dan niet ontbreken. Had wat te maken met Vietnam. Eigenlijk wel helemaal niet zo fijn dat je dan geboren bent in de USA. Nou, dat bezingt Bruce Springsteen. Maar het is wel een heel fijn liedje. Born in the USA.

Een ode aan de stad New York. En wie kan dat beter doen dan iemand die midden in Manhattan is geboren? Precies, ja. Alicia Keys. Hey, dan naar een liedje wat eigenlijk de brug slaat tussen Amerika en Zuid-Amerika. Midden-Amerika, moet ik eigenlijk zeggen. Want deze man, geboren in Mexico, maar uiteindelijk de band opgericht in San Francisco. Dus ik ga eigenlijk nu een soort van San Francisco naar Mexico. Ja, dat is wel aardig, denk ik. En dan heb ik het over Carlos Santana. Met deze knaller, natuurlijk. She's not there.

En dit is waarom zoveel mensen hem nog steeds zo gaaf vinden en hem nog steeds graag willen zien optreden. En dat kan ook, want hij is eigenlijk de enige echte man die over is gebleven uit de band die heel veel wisselingen had. Maar ja, de band droeg zijn naam en daarom gaat nog iedereen steeds voor de gitaarvirtuoos Carlos Santana. Deze dame is virtuoos met hele andere dingen. En ze heet Shakira, heeft ondanks weer een flink bedrag op de bankrekening bijgeschreven na het schrijven van de WK-tune. Maar dit is een oudje. Whenever, whenever.

Barcelona. Hoe heet hij nou ook alweer? Ik kom niet op zijn naam. Ach, maakt er verder geen bal uit. Hey, we gaan door naar deze man. Die van geboorte Puerto Ricaan is. Enrique Martin Morales. 1971, toen kwam hij ter wereld. En muziek is zijn leven.

Gérard Piqué. Dat was de naam van die voetbal. Ja, ik was hem even kwijt. Ach ja, maakt het allemaal uit. Hey, Carol G. Ken je die? Ja, die ken je nu wel in ieder geval. Want dit is een liedje van haar. Samen met de Jonas Brothers. En zij komt uit Colombia. En even het gas erop, want ik heb nog maar heel even. Ik kan nog maar één plaatje draaien. Ja.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers 1 kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: geluisterd naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

diplomat.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije was mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: that it?
1: Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
2: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
3: U bedoelt de chef special?
2: Nee, toch?
3: Ja.
2: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
4: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
5: De lekkerste muziek.
4: De leukste weetjes.
5: Kortom,
4: 4 uur gezelligheid.
6: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
4: op Omroep Brabant.
7: Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.